0: ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de nieuwe morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. Dolly Parton had kanker vlak voor ze overleed. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee, dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Haar dierbaren waren erbij toen ze haar laatste adem uitblies. Nog meer problemen op de Nederlandse snelwegen. Ook de frames waar bijvoorbeeld verkeersborden boven de weg aan hangen staan op instorten, schrijft de Telegraaf. Rijkswaterstaat krijgt het niet voor elkaar om ze op tijd te renoveren. Binnenkort moet een deel van de A2 dicht om een doorgeroest frame weg te halen voor het op auto's valt. Extinction Rebellion stopt niet met snelwegen blokkeren. Burgemeesters, politie, het OM en de justitieminister spraken gisteren af dat zulke acties voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de Milieuactiegroep is die maatregel een afleiding en beschermt de overheid grondrechten niet. Dat vinden ze misdadig nalatig. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

je voeten is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Fraudeurs jagen op geld en paspoorten van Nederlandse 60-plussers. Ze sturen ouderwetse brieven over een zogenaamde erfenis van een overleden naamgenoot, schrijft de Telegraaf. De nepadvocaten vragen mensen dan om geld en een paspoortkopie op te sturen. Die brieven lijken echt, omdat er soms zelfs een lakzegel op zit. Niemand kan momenteel een immigratievisum voor Amerika krijgen. Alle aanvragen zijn opgeschort omdat mensen die de aanvragen moeten behandelen een nieuwe training krijgen. Ze moeten sneller leren herkennen wie fraudeert. Dat is onderdeel van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Het internationale vliegveld van Venezuela in Caracas gaat na ruim 2 maanden weer open. Reizigers moeten voorlopig wel door tijdelijke terminals naar hun vlucht. Op 1 september vertrekken de eerste vluchten weer. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder bij 11 tot 15 graden. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich ook zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: one who gives the gift of life and breath.
1: De zomer van Groot Nieuws Radio.
2: Elke dag opbouwend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Nederlandse gasvoorraden zitten deze winter niet zo vol als zou moeten, schrijft nu.nl. Het vuldoel is volgens de GasUnie onhaalbaar. De opslagplaatsen zijn nu voor minder dan de helft gevuld. Dat levert niet direct problemen op, maar het maakt Nederland wel kwetsbaar bij een strenge winter. De veiligheidscontroles op Schiphol kunnen ook vandaag iets langer duren dan normaal. De beveiliging legt weer meerdere keren kort het werk neer, net als gisteren. Er wordt actie gevoerd omdat de werkdruk te hoog is en er amper ruimte is voor pauzes of verlof. Morgen gaan de bonden en Schiphol daarover in gesprek met elkaar. Bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Dolly Parton overleed gisteren aan kanker. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog en de zon laat zich vanmiddag ook af en toe zien. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: He, zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
2: De gebedsavond. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
3: Een hele goede morgen. Er is niets zo bijzonder als bidden. Praten met God. Vanavond doen we dat samen. Groot Nieuws Radio gebedsavond vanaf 8 uur. En ook in de overdenking van Pieter Bot van de PKN gaat het over bidden. En hoe dat eigenlijk hetzelfde is als bij God zijn. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Efeziërs 2 vers 8 tot en met 9. Daar staat: door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

0: De Opwekking Band met King Nabaan. Je hoorde Gebed om Zegen. Wanneer bid jij? 'S Ochtends, als je wakker wordt, voor het eten, de hele dag door, of 's avonds voor het slapen gaan. Het zijn allemaal kleine momentjes dat we bij God zijn. Dat we een directe connectie hebben met onze hemelse Vader. Dat we praten met God. Over dat bidden gaat ook de overdenking van Pieter Bot van de PKN vandaag.
1: Als wij willen leren bidden, dan moeten we natuurlijk in de Bijbel kijken hoe mensen bidden. Maar ik denk dat we vooral ook naar de Heer Jezus kunnen kijken. De Heer Jezus bidt heel vaak. Zeker in het evangelie naar Lucas is het een refrein dat de Heer Jezus zich terugtrekt en vaak op een berg contact zoekt met God. Je krijgt daar ook het idee van dat hij dat vaak en dan ook lang doet. Hij maakt tijd vrij om God te ontmoeten. En ik wil net als Jezus leren bidden. En een van de opvallendste verhalen waar staat dat de Heer Jezus bidt is het verhaal wat bekend is geworden als het verhaal van de verheerlijking op de berg. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel lang niet heb geweten dat dat over bidden gaat. Ik dacht vooral dat het een verhaal was over de Heer Jezus die de twee pilaren uit het Oude Testament, Mozes en Elia, die twee mannen die zo groot zijn, die wet en profeet dragen, dat hij die ontmoet om duidelijk te maken dat de Heer Jezus op de schouders van het Oude Testament staat. En ik las eroverheen dat het er echt zo staat. Terwijl Jezus aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Dus die verheerlijking op de berg was het gevolg van gebed. En wat gebeurt er als ik dit verhaal niet alleen lees als iets wat over de Heer Jezus gaat, maar ook lees als wat met mij kan gebeuren, juist als ik bid? Niet voor niets eindigt het verhaal met een stem uit de hemel die zegt: dit is mijn geliefde zoon. Als God dat elke keer weer tegen mij zegt, juist als ik bid. Ja, dat helpt mij om te zien wat bidden eigenlijk is. Bidden is niet alleen dingen zeggen tegen God. Dat natuurlijk ook. Mijn vragen, problemen, zorgen voorleggen. Bidden is niet alleen God danken voor alle goede dingen die hij mij geeft aan eten, drinken, relaties, liefde. Dat is het ook.

Gebed is niet alleen God aanbidden, omdat er niemand zo groot, verheven, machtig is als Hij, de eeuwige schepper van hemel en aarde. Dat is het ook. Maar gebed is misschien wel allereerst bij God zijn. Bekleed worden met zijn heerlijkheid. Weten dat ik Gods geliefd kind ben. Ja, misschien heb je die ervaring zelf ook wel. Dat je juist in je gebed wordt aangeraakt door Gods geest en Gods aanwezigheid voelt. Misschien als je alleen bidt. Het is mijn ervaring dat je dat sneller nog kan ervaren als anderen voor je bidden of als je samen bidt. Ja, dat precies gebeurt eigenlijk wat hier ook staat. Dat Gods heerlijkheid verschijnt juist als mensen bidden. Als je zo probeert te bidden, openstaand voor Gods aanwezigheid op dit moment in jouw leven. Dat jij op dit moment, als je bidt, kan worden aangeraakt door God. En dat juist jouw stilte de invalsweg is waarop Gods aanwezigheid niet alleen bij jou kan komen, maar ook jou echt kan aanraken, veranderen. Wat wordt gebed dan een heerlijke tijd van ontmoeting en dicht bij God zijn. Doe net als Jezus. Ga op de berg. Bid. En ontmoet God.

0: Kane hoorde je bij Groot Nieuws Radio Anymore. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Pieter Bot. We hebben het vandaag over bidden en hoe bidden bij God zijn is.
1: Die twee mannen die Jezus daar ontmoeten. Waarom nou deze twee? Ik zei net al eventjes dat het was omdat ze wet en profeten vertegenwoordigen. Het hele Oude Testament. Maar zou dat de enige reden zijn? Dat zij als het ware de samenvatting zijn van wat God in het Oude Testament deed. Hij gaf een wet en hij gaf profeten. Ik denk het niet. Ik denk dat er meer redenen zijn waarom juist deze twee. In de eerste plaats zijn beide op een rare manier naar God gegaan. Toen ze stierven of toen ze eigenlijk niet stierven. Elia wordt gehaald door vurige wagens en paarden. En terwijl Elia zijn opvolger hem ziet, ziet hij hoe hij zo, zonder te sterven, naar God gaat. En je krijgt zomaar het idee dat met Mozes hetzelfde is gebeurd. Er staat weliswaar dat hij door God zelf begraven wordt, maar zijn graf werd niet gevonden. En Mozes zou zomaar, net als Elia, net als Henoch uit de Bijbel, ook heel snel naar God kunnen zijn gegaan. Er zijn nog meer redenen waarom het misschien deze twee is. Juist deze twee hebben veel geleden. Mozes leed aan het volk. Mozes leed onder de farao. Het leven van Mozes is een lijdend leven. Datzelfde geldt voor Elia. Die leidt onder koning Ahab. Die hem samen met zijn vrouw Izebel wil vervolgen. En hij moet vluchten voor zijn leven. Ja, beide vluchten voor hun leven. Mozes en Elia. Omdat ze lijden onder koningen en leiders van volken. Zoals de Heer Jezus komt te lijden onder Pontius Pilatus. Als representant van het Romeinse Rijk. Zou dat niet zijn waarom Mozes en Elia praten met de Heer Jezus? Het verhaal geeft daar al aanleiding toe om dat te denken. Want zij praten over de uitgang van de Heer Jezus in Jeruzalem. De Exodus, zoals het woord luidt wat daar gebruikt wordt. Zoals Mozes leidde uit het slavenhuis van Egypte, zo bevrijdt Jezus uit het slavernij van zonde, dood en schaamte. Daar was het lijden voor nodig van Jezus Christus. Zoals Mozes moest lijden om zijn volk te kunnen bevrijden. Zoals Elia moest lijden om het volk terug te brengen naar de enig ware God. Zo lijdt Jezus. En omdat Jezus heeft geleden, kunnen wij in gebed bij God komen. Omdat Jezus voor ons de weg heeft gebaand naar God toe, kunnen wij zonder aarzelen naar God gaan. En worden wij Gods geliefd kind. Worden we omstraald met de heerlijkheid van God, die we juist als we bidden kunnen ervaren. Wat is bidden? Bidden is bij God komen, omdat Jezus de weg heeft gebaand. Bij God komen en met zijn heerlijkheid gevuld worden, is verheerlijkt worden in Jezus' naam.

Met haar een project volg ik ook, hoorde je bij Grootnieuwsradio. Stel je voor dat jij een uur lang de muziek zou mogen bepalen op Grootnieuwsradio. Gisteren was dat al zo en vandaag weer. Het verzamelalbum van je geloof hoor je zometeen met Juri van de Geest na 6 uur.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Let's
8: go. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na bruggen en viaducten die op instorten staan, dreigt er nu ook gevaar bij portalen boven de snelweg waar de matrixborden aan hangen. Die zijn steeds vaker verroest en kunnen instorten, schrijft de Telegraaf. Als dat gebeurt, moeten ze weg. Maar dan kunnen bijvoorbeeld ook spitsstroken niet meer open. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als er na het weekend nog geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil dat bij stadions veel beter wordt gecontroleerd op vuurwerk. Dolly Parton is overleden aan kanker. Welke vorm ze had, heeft de familie niet gezegd. Maar het was een strijd die ze niet kon winnen. Dolly Parton overleed gisteren in een ziekenhuis in Nashville dat gespecialiseerd is in kankerbehandelingen. Vrienden en familie waren bij haar toen ze overleed. Dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is in het zuiden kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. En het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
14: Goedemorgen. Een nieuwe dag met nieuwe kansen. Het is woensdag 26 augustus. En ook vandaag bepaal jij wat er klinkt op Grootnieuws Radio. Het verzamelalbum van jouw geloof. Met zometeen de lijst van Arne. Heb ik hier voor me liggen. En die zit vol met oude en nieuwe liedjes. Zometeen het Oslo Gospel Choir. En ook deze van Chris Tomlin. Holy Forever.
15: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
21: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
23: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
24: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
26: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
27: Wow!
26: Is binnen 3 minuten geregeld.
27: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
26: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
28: Het verzamelalbum van jouw geloof.
29: Met Joeri van der Geest.
28: Het christelijke radiostation.

0: Een swingend begin met het Oslo Gospel Choir Get Together. Daarvoor Chris Tomlin.
1: Het verzamelalbum
2: van jouw geloof.
0: Je vindt het allemaal terug op de lijst die ik hier voor me heb liggen. Die is van Arne Overbeek. Dank voor het insturen van je suggesties, Arne. Wordt zeer gewaardeerd. Ja, we begonnen er allemaal gisteren mee en we doen het vandaag lekker opnieuw. Het verzamelalbum van jouw geloof. 2 dagen lang bepaal jij de muziek. En dit uur is dus volledig in handen van Arne. Hij schrijft dat deze liedjes zijn bron zijn voor inspiratie en motivatie. Ze helpen hem om God te prijzen en om door te gaan als het moeilijk wordt. En hij vertelt zelf waarom Martijn Buwalda met Voor de Zwijgers daar ook tussen past.
3: Het lied Voor de Zwijgers van Martijn Buwalda voelt als een soort protestsong. Toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, dacht ik gelijk, wow, wat een goed statement. En niet alleen voor deze wereld, maar ik voelde me ook direct persoonlijk aangesproken door dit lied. Dus inderdaad, laten we niet gelijk onze vaak grote mond open doen en ruimte bieden aan ons eigen ego, maar plaats maken voor de minsten onder ons. Inderdaad, die ongeziene helden en heldinnen die zo vaak niet de eer krijgen die ze verdienen.

0: Ook alweer zo'n prachtige keuze, Arne. Dankjewel, Michael W. Smit en Agnus Dei. Het betekent lam van God, zo werd Jezus genoemd. En die twee woorden die zingt Michael W. Smit hier keer op keer. Je vindt het terug in de lijst van Arne. Die houdt van oud en nieuw. Van country tot flink uitpakken in aanbidding. Ja, die contrasten komen ook mooi tot uiting in het lijstje dat hij heeft ingestuurd voor het verzamelalbum van Zijn Geloof. Zometeen komt Oceans van Hillsong nog voorbij. En eerst een Nederlandstalig lied. Marieke Sleurink met Lichtvoetig. En Arne vertelt jezelf waarom dit lied op zijn lijstje staat.
1: Lichtvoetig van Marieke Sleurink is echt een heerlijk luchtig lied dat echt op mijn lijf geschreven is. Want ja, wat kan ik soms rondzeulen met een rugzak vol van angst en pijn en zorg en schuld en verdriet en allemaal dat soort dingen. En inderdaad met lood in de schoenen de nieuwe dag aangaan. Maar dit lied met bijna een grappige maar supersterke tekst vertelt ons dat we het niet alleen hoeven te dragen. En dat God onthoudt ons zeker niet van zware dingen van het leven, maar helpt ons om deze zware last samen te dragen, zodat we inderdaad lichtvoetig zijn weg mogen gaan.

0: prachtig, rustig, ingetogen. Hillsong United en Oceans. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. En ja, normaal gesproken draaien we natuurlijk niet zomaar een lied. Er zit een heel team achter met formules, grafieken. Mensen die een middaglang tempo tegen toonsoort afwegen. Een beetje die wegen. Nou, vandaag hoeft dat allemaal niet, want Arne heeft het voor ons bepaald. En daarvoor grote dank, Arne. Je koos onder meer voor C.C. Winans. Zij staat vanavond in Ahoy in Rotterdam, samen met Charity Gill. Wordt een hele mooie gospelavond, volgens mij, met ook een grote band en een groot koor. En vanochtend hoor je haar al hier op Groot Nieuws Radio. En Arne vertelt zelf waarom dit lied zo mooi voor hem is.
1: Het prachtige liedje Shepherd van C.C. Winans kende ik niet, maar tijdens een bruiloft waarin ik het

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio-app
0: in de App Store of Google Play.

0: Delirious en de Happy Song op het verzamelalbum van Arnes Geloof.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Elke ochtend om 6:45 hoor je de Bijbellezing en zo ook vandaag.
3: Vandaag lees ik voor je Efeze 4, vers 1 tot 16 uit de Basisbijbel. Er is maar één lichaam en er is maar één geest. Nu zit ik gevangen omdat ik de Heer dien. En ik smeek jullie, leef op een manier die past bij mensen die door God zijn geroepen. Wees bescheiden en vriendelijk, houd van elkaar en heb geduld met elkaar. Doe je best om één te blijven in de geest, door in vrede met elkaar te leven. Want er is maar één lichaam en er is maar één geest. En we hebben allemaal één hoop en één roeping. Er is één Heer, één geloof en één doop. En er is één God die de Vader is van alle mensen. Hij staat boven iedereen. Hij werkt door iedereen heen en is in jullie allemaal. Maar God heeft in zijn goedheid aan iedereen een eigen geschenk gegeven. Christus bepaalt wat en hoeveel. Daarom staat er in de boeken: toen hij terugging naar de hemel, bevrijdde hij de krijgsgevangenen. En hij gaf geschenken aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is teruggegaan naar de hemel. Dat betekent dat hij daar eerst vandaan gekomen is, naar de aarde. Hij die naar de aarde is gekomen, is dezelfde die naar de hoogste hemel is gegaan. Dat deed hij om alles te kunnen vullen met zichzelf. Hij heeft dus geschenken gegeven aan de gemeente. Hij maakte sommige mensen tot boodschappers van God, anderen tot profeten, anderen tot evangelisten en weer anderen tot herders en leraren. Ze moeten de gelovigen helpen geestelijk volwassen te worden. Ze leren hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen, zodat het lichaam van Christus sterk en volwassen wordt. Zo zullen wij allemaal helemaal één worden in het geloof. En zo zullen we de Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, helemaal vol van Christus. Dan zijn we geen onvolwassen mensen meer die steeds van gedachten veranderen. Dan lijken we niet meer op golven die op en neer en heen en weer geslingerd worden door de wind. Daarmee bedoel ik, dan geloven we niet meer zomaar alles wat allerlei bedriegers ons proberen wijs te maken. Want ze proberen ons allerlei verkeerde dingen te leren. Maar we moeten vol liefde vasthouden aan de waarheid. Alleen zo worden we steeds volwassener in het geloof en daardoor worden we steeds meer één met Christus. Christus is het hoofd van het lichaam en hij zorgt ervoor dat het lichaam groeit. Hij maakt het ook tot één geheel. Een lichaam wordt bij elkaar gehouden door spieren en banden en elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak. Op dezelfde manier houdt Christus zijn gemeente bij elkaar en hij geeft elk mens zijn eigen taak binnen het lichaam. Als iedereen zijn taak doet, groeit het lichaam en wordt het gezond, sterk en volwassen door de liefde voor God en de mensen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: De Lize met Ik Ken Je. Vanochtend draaien wij hier op Groot Nieuws Radio het muziekalbum van Jouw Geloof. En dat werd heel eenvoudig. Jij kiest de muziek en wij drukken op afspelen. Twee dagen lang bepaal jij wat er hier op de radio klinkt. En elk uur is er eentje van een andere luisteraar. Dit uur luister je mee naar de muzieklijst van Arne. Hij houdt van oud en nieuw, van stevig tot ingetogen. En tot 7 uur vanochtend komen zijn keuzes voorbij. Ja, er zijn heel wat liedjes die een bijbelverhaal navertellen. Moet je bijvoorbeeld denken aan Mary, Did You Know? Over de moeder van Jezus. Of aan liedjes die de storm op het meer bezingen. De intocht van Pasen. Nou, je hoort het allemaal terug in de verhalen van de muziek. En deze van Don Francisco is er ook zo een. He's Alive staat op de muzieklijst van Arne en hij vertelt zelf waarom.
1: He's Alive is het soort lied waarin het vertellen van verhaal centraal staat. En ik hou het erg van dit soort gedramatiseerde nummers waarin een bijbelverhaal tot leven komt. Het lied doet me ook denken aan het liedje The Champion van Carmen uit 1985. En het brengt me terug naar de jaren waarin het geloof voor mij vaste grond kreeg.
2: Jouw muziek.
3: Jouw verhaal.
2: Het verzamelalbum van jouw geloof.
3: Groot Nieuws Radio.

0: van maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
5: Nu?
4: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld... Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
13: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht, net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Niet alleen bruggen en snelwegen zijn er slecht aan toe, maar ook portalen. Dat zijn de stalen constructies waar matrixborden en camera's aan hangen. Volgens de Telegraaf zijn duizenden portalen toe aan groot onderhoud... en zullen daarom snelwegen dicht moeten. Volgende week wordt de A2 bij Empel in beide richtingen afgesloten. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, wil volgende week geen Feyenoord-supporters in zijn stad... als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident van afgelopen weekend. Toen gooiden Feyenoord-fans met vuurwerk tijdens de wedstrijd tegen Cambuur... 7 mensen raakten gewond. Feyenoord speelt volgend weekend tegen NEC. Van presidenten tot collega-wereldsterren als Beyoncé. Iedereen heeft gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Mick Jagger roemt haar omdat ze zoveel mensen bij elkaar heeft gebracht. Volgens haar familie leed Dolly kort aan kanker... en wordt ze in kleine kring begraven naast haar man. Wanneer is nog niet bekend. Dan het weer van Weer Online... Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden... met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Een nieuw uur op deze woensdagochtend. En op dit uur bepaalt jij de muziek... tijdens het verzamelalbum van jouw geloof. Zometeen dan laat ik het lijstje horen van Rick van Vliet. Mijn herder van Sela komt eraan. En ook deze van de opwekkingmens. De strijd behoort u toe.
19: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen... die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
20: Tijd voor een nieuwe telefoon?
9: dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Ah, nee hè.
21: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
20: Ja, weer eens.
21: Nou, pof jij even.
20: Oh ja?
21: Ik heb net koffie gezet.
20: Lekker.
21: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
22: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
23: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
24: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
27: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
28: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
31: De gebedsavond. Het verzamelalbum van jouw geloof.
30: Met Joeri van der Geest.
31: Het christelijke radiostation.

0: Sela met Mijn Herder. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets.
1: Het verzamelalbum
2: van jouw geloof.
0: Ja, goedemorgen. Wat een genot zeg, al die lijstjes. Vandaag is Groot Nieuws Radio eigenlijk één grote platenkast. Jij bepaalt welke plaat eruit komt. En zo staat dit uur de lijst van Rick van Vliet centraal. Rick, die is betrokken bij Samen Uitzien. Ik lees dat gevestigd is in Mitselwier in Friesland. En hun passie is om de boodschap van de liefde van Jezus te verspreiden. Nou, Rick die koos vooral liedjes die hem door de strijd heen dragen. Hij schrijft dat de strijd niet van hem is, maar van God. En dat je die het beste geknield voert. En dat hoor je ook terug in de keuzes. Dit uur zit vol met opwekking. Fundament komt eraan bij het kruis. Ook vurig verlangen. En dit is er ook zo een. De opwekking band. En God van trouw. Rick, die vertelt jezelf wat dit lied voor hem betekent.
3: Ja, en over dat nummer van groot is uw trouw, Heer. Om al dat wij in ons dagelijks leven, ook als samen uitzien, als we bijbelstudies gaan organiseren, dat wij daar Gods leidende hand in zien. Dus dat zijn trouw daarin door mag klinken. En van de trouw van bijvoorbeeld even kort getuigenis van hem. Dat ik de Heer zei dat ik de events moest gaan organiseren. En dat gewoon die locatie dezelfde dag nog kwam. En ook dat de Heer ook zo ervoor zorgde dat er twee grote schermen zomaar op mijn pad kwamen. Heer. De Heer daar zo voor had gezorgd. Dus daarin, als hij iets aan je geeft, weet dan dat de Heer ook zijn trouw daardoor heen kan laten zien. En dat hij ervoor zorgt dat alles op zijn tijd weer bij ons is. Zodat wij door kunnen gaan met die bijbelstudies te organiseren in Mitselwier.

0: OVK-band met Marcel Zimmer, Fundament. En daarvoor Kees Krijnoord. Geloofd zij God met diepst ontzag. Ja, dankjewel Rick. We zijn lekker op weg met het lijstje dat je instuurde. Rick van Vliet, die schrijft namen Samen Uitzien. Liedjes die hem en de mensen om hem heen dragen door de strijd heen. En ook deze staat erop van Sander en Angela. Rick die vertelt zelf waarom.
1: En dan had ik ook nog een nummer uitgezocht, Rijkhalsend. Maar wij daar samen uitzien, Jezus vol gaan verkondigen. Dus ook dat wij daarmee samen uit mogen zien naar zijn komst. Dus wij kijken rijkhalsend uit naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat hij ons weer brengt en zal brengen waar hij is. Dus daarom kijken wij rijkhalsend uit naar de wolken. Tot u vol glorie verschijnt in de wolken. Want daar is uiteindelijk waar wij als christenen uit moeten leven. Dat wij Advent moeten vieren elke dag weer. Advent, omdat hij, waar je mag uitkijken nadat hij terugkomt op de wolken.

0: En of ik is lied 775 bij het kruis. Aan het einde van het jaar hebben we hier op Groot Nieuws Radio altijd de top 1008. En dit lied staat er altijd heel hoog in, al jaren in de bovenste regionen. Nou, blijkbaar raakt het heel veel mensen en Rick is daar eentje van. Ook op zijn geloofslijstje mag dit niet ontbreken. Jezus overwinnaar.
1: Dat nummer heb ik uitgekozen omdat ik altijd zo sterk zijn aanwezig had. Om te mogen weten dat hij die naam is boven alle namen. En dat hij daar als overwinnaar aan het kruis riep, het is volbracht. Dus daarom vind ik dat nummer altijd zo krachtig om te mogen weten dat hij de overwinnaar is en dat hij over alles regeert om dat te mogen weten. Ja, dat was even in het kort van waarom ik Jezus overwinnaar had gekozen.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
1: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
2: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
3: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Opwekken Band met Erik de Mooij en Elisa Krijsman. Vurig verlangen op deze woensdagochtend. Waar wij worden overgenomen. Want dit hele uur hoor je muziek die niet door mij of door een collega is uitgezocht, maar door luisteraar Riek van Vliet. Doet hij samen met de mensen van Samen Uitzien. Worden al veel Opwekking voorbij komen. Ook Cela met Mijn Herder. Zometeen een klassieker van Opwekking. Machtige God, Sterke Rots. En nu nog een klassieker. Al meer dan 2 eeuwen wordt dit gezongen. En dit keer door Sharon Kips, Miranda de Vlieger en Gilbert Era. Genade zo oneindig groot.
1: En dan ook nog genade zo oneindig groot. Dat ik het niet verdien, maar dat ik het leven mocht vinden. Dat ik, toen ik al 10 jaar was, dat ik toen al de Heer Jezus heb aan mogen nemen. Maar dat was gewoon pure genade. Genade van de Heer, dat Hij mij op die jonge leeftijd al heeft geleid. Geleid naar Hem toe. Dus daarom had ik genade zo oneindig groot. Want ik het helemaal niet verdiende, maar toch het leven mocht vinden bij Hem. En daar ben ik de Heer tot op de dag van vandaag nog zo dankbaar voor. En daarom genade zo oneindig groot, omdat ik het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind. Maar nu mag ik door genade, mag ik weer zien.

0: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden schrok Nederland van het zwaar mishandelde meisje in Vlaardingen, maar dat is geen losstaand geval, heeft de NOS uitgezocht. In de afgelopen 10 jaar is het zeker 10 keer voorgekomen dat een kind zwaar en langdurig werd gemarteld. Bij kindermishandeling gaat het vaak om onmacht, bij marteling is het opzet. Het overlijden van Dolly Parton raakt miljoenen mensen. Zo reageert president Trump op haar dood. Hij heeft opdracht gegeven een week lang de vlaggen half stok te hangen. Het is nog niet duidelijk wanneer Dolly wordt begraven, wel dat dat in kleine kring gebeurt met alleen haar familie, die zegt dat ze korte tijd kanker had. Zeker 14 pasgeboren baby's zijn om het leven gekomen bij een brand in een ziekenhuis in Pakistan. Die was ontstaan na een probleem in het airconditioning systeem. 1 baby kon worden gered. De brand begon op de 3e etage van het ziekenhuis in Islamabad, op de kraamafdeling. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het AP Nieuws.
16: Goedemorgen op deze woensdagochtend. Vandaag hoor je op Grootnieuws Radio het verzamelalbum van jouw geloof. Elke uur bepaalt de luisteraar de muziek. En ik heb hier het lijstje van, even kijken, Rianka. Rianka, jouw lijstje heb ik voor me liggen. Daarop onder meer muziek van Corey Asbury, Reckless Love hoor je zometeen. En ook deze van Maverick City Music, I Thank God.

0: Libre
1: vuurwerken.nl.
2: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Het verzamelalbum van jouw geloof.
17: Met Joeri van der Geest.
16: Het christelijke radiostation.

0: Corey Asbury over een liefde van God die alle kanten op gaat om je te vinden. Geen berg te hoog, geen muur te dik. Reckless Love.
1: Het verzamelalbum
2: van jouw geloof.
0: Ja, ja, vandaag draaien we hier geen enkel lied dat we zelf hebben uitgezocht. De hele dag bepaal jij als luisteraar namelijk de muziek. En dit uur is dat Rianca Ulders. Ze is aanbiddingsleider in haar gemeente en kiest ook liedjes vooral om de tekst te laten weten. De tekst die moet haar raken, anders vindt ze een lied niet mooi. En dat hoor je ook aan haar keuzes. Engels wisselt ze af met Nederlands. Reijer en Sierra Noah met Wat Hij Deed komt nog langs. Casting Crowns met Scars in Heaven. Lef, hoe sterk ook de storm. Maar nu eerst deze van Eline. Je mag ook verliezen. En Rianca vertelt zelf waarom dit lied zoveel voor haar betekent.
3: Wat ik zo mooi vind aan Je mag ook verliezen, is dat het bezingt waarbij mensen allemaal last van hebben. Dat we geen gezichtsverlies willen lijden. We willen niet verliezen, we willen winnaars zijn. En dat we dan gaan afvragen, mag ik dan nog wel mee, mag ik er dan nog wel zijn? En die vragen zijn er niet bij God. God heeft alles verloren. Voor jou, voor mij. En als we alles verliezen, zullen we meer dan overwinnaars worden in Hem. Die ons eerst heeft lief gehad. En als je dat beseft, als je dat weet, prachtig.

0: Een hoopvol geluid. Gedeeld door jou. Gedeeld
1: door jou. Het verzamelalbum van jouw geloof. Bij Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio met Lauren Daigle en Rescue. Daarvoor Jamie McDonald en Left in the River. Allemaal te danken aan Rianka, want tot 9 uur bepaalt zij de muziek op Groot Nieuws Radio. Afgelopen zomer vroegen we je om een lijstje in te sturen met liedjes die je raken, die je bemoedigen of die je terugbrengen naar een bijzonder moment. En dit uur is het antwoord van Rianka daarop. Zometeen hoor je de Bowery, Every Time I Pray, en nu eerst de opwekking bent met Ik Herleef.
1: Ja, Ik Herleef heb ik mogen zingen op de uitvaart van mijn vader. Het lied heeft me enorm bemoedigd op een van de donkerste dagen van mijn leven. Het geeft perspectief en het geeft ook dat we weten dat het leven bij God begint en in Gods hand geborgen is. Dat we ook beseffen dat geen dood ons scheidt van de liefde van God. Die is in Jezus Christus. Voor wie er in Jezus Christus gelooft, die zal voorzeker niet sterven.

0: Het zijn met name de teksten die Rianka aanspreken als het gaat om het uitzoeken van muziek. Zo hoorde je nu The Bowery en Every Time I Pray. Dit uur bepaalt zij de muziek op Grootnieuws Radio. En horen we nu muziek van Charity Gill. Ze staat vanavond nog met CC Winans in Ahoy Rotterdam. En nu klinkt ze hier op Grootnieuws Radio met New Name Written Down in Glory. Ook dit lied staat op het geloofsalbum van Rianka. Ook dat lied draait weer om de tekst. Rianka koos het met één specifieke zin in gedachten.
1: Ja, de zin die mij het meest raakt in A New Name Written Down in Glory is eigenlijk deze: I am who I am because the I am tells me who I am. Dus niet, ik ben nog eens geneigd om me te laten leiden door wat ik vind van mezelf of wat een ander vindt van mij, en daar kan ik me druk over maken. Maar wat zegt God nou eigenlijk over mij? Nou, die I am zegt gewoon: je bent mijn geliefde kind, punt.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: Hij is zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Wat we deze dagen doen is best bijzonder, want normaal dan dien je één enkel verzoekje in bij een programma als Blessings of Wens. Maar voor deze dag vroegen we je om 10, 20, misschien wel 30 nummers in één keer door te sturen. Een heel eigen lijstje. Met muziek die je raakt, die je bemoedigt of die je terugbrengt naar een bijzonder moment. En een selectie eruit, dat is wat je nu hoort uit het lijstje van Rianca Ulders. Tot 9 uur hoor je haar muziek op Groot Nieuws Radio.

0: vind het mooi, Rianka, hoe je woorden weet te geven aan de muziek die veel voor je betekent. We gaan luisteren naar een lied van Casting Crowns. Een lied over afscheid en over het gemis dat blijft. En ja, de enige met littekens in de hemel, dat is Jezus zelf, komt voorbij in de tekst. Want daar is alle pijn voorbij. Hij draagt onze zonden en onze wonden. Nou, dit lied staat dus op de lijst van Rianka en ze vertelt zelf wat dit voor haar betekent. Scars in Heaven.
1: Ja, Scars in Heaven. Is het zo mooi als er staat: "The only scars in heaven are on the hands that hold you now." Als we in de hemel komen en we zitten in Jezus' armen en we zien zijn littekens en al onze littekens zijn weg, al onze gebrokenheid is weg, zien we de liefde van God ten diepste. Hij voor ons. Zijn littekenen zijn er en die van ons zijn weg. Het is zo, zo, zo waardevol. Zo zie je echt de liefde van God.
2: If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone. Groot Nieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het martelen van kinderen komt veel vaker voor dan gedacht. 2 jaar geleden hadden we het pleegmeisje uit Vlaardingen, maar dat blijkt dus geen uitzondering te zijn. In de afgelopen jaren kwam de NOS zeker 10 andere gevallen tegen waarbij kinderen jarenlang en met opzet zwaar mishandeld werden. Waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Mensen die online contact zoeken met een bedrijf en met een chatbot te maken krijgen, voelen zich afgescheept. In 7 van de 10 gevallen krijgen ze geen antwoord op hun vraag, heeft de Consumentenbond uitgezocht. Ik vind dat het veel makkelijker moet zijn om contact te krijgen met een echt mens. In New York kleurt het Empire State Building roze als eerbetoon aan de overleden Dolly Parton. Ook hangt de vlag in Amerika een week half stok. Fans leggen bloemen bij diverse monumenten van Dolly, zoals bij haar ster op de Walk of Fame. Haar familie heeft laten weten dat Dolly korte tijd leed aan kanker en haar uitvaart besloten is. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zonnige periode en wolkenvelden met in het zuiden een kleine kans op een bui. Vanmiddag droog en het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
8: Groot Nieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Er is eigenlijk geen sprake van een ochtendspits. Er staat een dikke 50 kilometer file. Op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad loopt het wel goed vast. Tussen Purmerend Zuid en Knooppunt Zaandam staat namelijk 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en het oponthoud is een half uur. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Dordrecht en Knooppunt Ridderkerk doe je er een kwartier langer over. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk.
13: Ja, pak de keelsnoepjes en de thee met honing er maar bij. Want het belooft een uurtje meezingen te worden, hoor. Eens even kijken. Abba Vader. God van trouw, de kracht van uw liefde. De goedheid van God, u zij de glorie. Staat allemaal op het verzamelalbum van Jan-Peter en Elisabeth. Dus smeer die keel nog eventjes.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
15: Kruidvat, steeds verrassend.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren.
17: De maatschappij, dat ben jij.
11: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
2: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
25: De gebedsavond. Het verzamelalbum van jouw geloof.
24: Met Thijs Noorland.
25: Het christelijke radiostation.

0: verzamelalbum van jouw geloof.
1: Ja, het zou je maar gebeuren dat er gezegd wordt, als jij nou eens een lijst met nummers maakt die samen het verzamelalbum van jouw geloof vormen, dan gaan wij hem draaien op Groot Nieuws Radio. Dat is dus precies wat we gedaan hebben en waar ook heel veel mensen gebruik van hebben gemaakt. Onder andere Jan-Peter en Elisabeth, die wisten daar wel raad mee. Je hoorde net al twee prachtige nummers van hun verzamelalbum. Dat waren natuurlijk God van Trouw en Abba Vader. Maar ook dit nummer, dat mag niet ontbreken, De Kracht van Uw Liefde. En Jan-Peter legt uit waarom dit zo'n belangrijk nummer voor hen is.
2: Dit lied geeft de hele dag kracht en liefde van de Heere God.

0: Groot is uw trouw alweer. Een opwekking bent met Elisa Krijgsman. En daarvoor een prachtig nummer van Bob Carlyle. Butterfly Kisses. Ja, ik zou het wel weten hoor, Jan-Peter en Elisabeth. Als dit nummer uitgebracht wordt, jullie verzamelalbum, ik ga er zeker één bestellen. Zeker ook wel omdat dit nummer erop staat. 10.000 redenen. De versie is van Gerald en Linda Troost. En Elisabeth vertelt aan ons waarom het voor hen en voor een goede vriendin zo'n belangrijk nummer is.
1: Dit lied, 10.000 redenen voor dankbaarheid, betekent veel voor ons en voor Tony van der Marel is dit haar favoriete lied. Ze is mijn lieve bonusmoeder en we kennen elkaar 32 jaar. We kunnen liefde en verdriet met elkaar delen en daar zijn we heel dankbaar voor, ook de Heere God.

Op het verzamelalbum van Jan Peter en Elisabeth was er een plekje voor De Heer is mijn herder. Het was een uitvoering van De Opwekking Band. En bij het volgende nummer laten ze ons weten: toekomstvol van hoop is voor ons samen heel hoopgevend. Juist door onze situatie waarin we met zoveel vragen leven. God geeft elke dag hoop. We weten dat we in zijn hand zijn. Niet alleen nu, maar ook in die zekere toekomst.

0: Een opvallend feitje over dit nummer van de Amerikaanse Selah You Raised Me Up is dat het oorspronkelijk geschreven is niet specifiek als een christelijk nummer. Het is ooit geschreven voor het Secret Garden duo. En toen Selah het ging uitbrengen, ja, toen kreeg de U in het lied een hoofdletter. Kreeg het een diepere lading, een diepere betekenis. En prachtig dat we dit nu als een loflied voor de Heere God mogen zingen. En dat het een plekje kreeg op het verzamelalbum van Jan-Peter en Elisabeth. We beginnen al een beetje aan het einde te komen van jullie verzamelalbum. Maar er zijn nog twee nummers die we mogen draaien. Zometeen als laatste vandaag van Kinga Baan. En hier is Goedheid van God. En Elisabeth die legt uit waarom dit nummer ook op hun verzamelalbum terecht is gekomen.
1: Het lied De Goedheid van God betekent veel voor me. Omdat God me elke dag adem geeft. En ik ben in de palm van zijn hand en ik kan mijn hele hart en ziel kwijt.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
8: Vlieg door je tijdlijn.
9: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP nieuws van 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 jaar geleden kwam de zaak van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen in het nieuws. Maar volgens de NOS zijn er meer van dat soort gevallen. De afgelopen jaren waren er zeker 10 vergelijkbare zaken, blijkt uit stukken van de rechtbank. Deskundigen hebben het over kindermarteling, omdat het kind met opzet wordt mishandeld. De parlementaire enquêtecommissie Corona pakt straks de draad weer op. Dit keer met Fleur Agema. Ze zat tijdens corona voor de PVV in de Tweede Kamer en was kritisch op het kabinetsbeleid. Ze vond dat de Kamer buitenspel werd gezet en dat maatregelen werden doorgedrukt. Ook zette ze vraagtekens bij de RIVM-adviezen. Afgelopen zaterdag werd in Venlo het lichaam van een vrouw gevonden en er is nu een verdachte aangehouden. Wie het is en wat hij of zij ermee te maken heeft, zegt de politie niet. Het lichaam werd door een voorbijganger gevonden in de bosjes langs de Maas. De vrouw was 40 en kwam uit Venlo. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het ANP Nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht loopt het vast door een ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Reewijk heb je een kwartier vertraging. De weg is wel weer vrij. Inmiddels is het wel vastgelopen daardoor op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda. Tussen Nieuwekerk en knooppunt Gouwe heb je ook een kwartier extra nodig. Meeste oponthoud nu op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel staat het even stil over 5 kilometer. En dat komt door een te hoge vrachtwagen.
14: Bijna 50 jaar geleden werd ik christen en ik hoorde voor het eerst van Larry Nordman, the grandfather of Jesus Rock. Het was het begin van een lange ontdekkingsreis die nog niet gestopt is. Van rock naar luisterliedjes tot praise and worship. Ik neem je graag mee naar mijn verzamelalbum. Ja, dat schrijft Jene ons. En het is een prachtig verzamelalbum geworden met Michael Card, Chris Tomlin, Paul Baloch, Adrian Snell en Petra. Je hoort het zometeen.
16: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu?
18: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
19: Nu halen, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
23: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperenin-worken.nl.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Joujou.
29: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis... op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
30: Verzamelalbum van jouw geloof.
31: Met Thijs Noorland.
30: Het christelijke radiostation.

0: Just Be Held van Casting Crowns. En daarvoor natuurlijk Keith Green met Jesus Commands Us to Go. Het waren de eerste twee nummers van het verzamelalbum van Jene.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof.
0: Ja, dat is wat we aan het doen zijn. Die verzamelalbums draaien die luisteraars hebben samengesteld. En wat is daar ook een werk in gaan zitten. En wat hebben jullie dat prachtig gedaan. Even een complimentje voor jullie allemaal. Ik moet wel zeggen, toen ik het verzamelalbum van Jene zag... dat ik dit uur met je mag draaien... toen heb ik heel even gedacht... is dit niet stiekem een schuilnaam van collega Hans van Vuren? Ja, want als je dan Adrian Snell, Larry Norman, Paul Baloch... en ook eens even Petra en Michael Kart op één album zet... ja, dan is dat toch wel een klein beetje verdacht. Maar ik ben erachter, het is echt het verzamelalbum van Jene. En hij vertelde dus dat het echt een soort afspiegeling is... van zijn muzikale reis nadat hij tot geloof kwam. Hij heeft ook veel overwinningsnummers. Veel nummers die echt gaan over de strijd die gevoerd kan worden. Zo komen bijvoorbeeld Scandalen voorbij. Waar het natuurlijk gaat over de struikelsteen die we tegen kunnen komen. Maar ook dit nummer. The Victor. En hij legt zelf uit waarom Jamie Owens met The Victor... dat nummer uit 19, hou je vast, 73... bij hem op het verzamelalbum een plek moest hebben.
2: De Victor van een toen nog heel erg jonge Jamie Owens stond op een van de allereerste gospelalbums die ik ooit kocht. Nu, bijna 50 jaar later, word ik nog steeds blij als ik dit nummer hoor. Zowel van de muziek als ook van de tekst.

0: Adrian Snell, Alfa en Omega. Uiteraard een live uitvoering met orkest. Ja, kan het nog anders met dit nummer? Daarvoor Brandon Lake met Hartford Hallelujah. En als je je afvraagt, waar heb ik al deze prachtige muziek nou aan te danken? Ja, is het antwoord heel simpel. Die hebben we te danken aan Jene, want we zijn bezig met het draaien van het verzamelalbum van zijn geloof. En dat geloof, dat begon 50 jaar geleden en toen ontdekte Jene Larry Norman. En voor hem was Larry het opstapje naar nog veel meer prachtige christelijke muziek. Dus uiteraard mocht er ook niet een nummer van Larry Norman ontbreken op zijn verzamelalbum. En Jene koos voor het nummer The Outlaw.
1: Mensen vonden en vinden van alles over Jezus. Dat gold voor zijn tijdgenoten toen en nu nog steeds. Larry Norman wist dat als geen ander te verwoorden in het prachtig verstilde The Outlaw met een mooi persoonlijk getuigenis op het eind van de song.

0: Ook de worshipplaten die ontbreken niet op het verzamelalbum van Jane. Dit was Holy Forever van Chris Tomlin. Ja, ik mag er in uitzendingen regelmatig de stem van de luisteraar zijn. Vertellen wat jullie hebben ingestuurd. Maar het allerleukste is natuurlijk om jullie dat zelf te laten vertellen. Nou, dat doen we deze dagen volop. Dus het woord is weer aan Jene, die het volgende nummer van zijn album aan ons introduceert.
1: Behold Him van Paul Bellocci en Kim Walker-Smith is eigenlijk niets anders dan een muzikale aanmoediging om je ogen op Jezus te richten. En dat is precies wat deze song voor me doet als ik hem hoor en als het even kan meezingen.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Leland met Pure Bright en daarvoor Maverick City Music met Promises. Ja, we zitten in het verzamelalbum van Jene. We gaan richting de laatste nummers. En straks als afsluiter Michael Card met Scandalen. Ja, ik moest het weer even opzoeken. Wat betekent het ook alweer precies, dat woord Scandalen? Ja, dat zijn die struikelstenen. Die struikelsteen die de Heer Jezus kan zijn, die je tegen kan komen in je leven, waardoor het een hele grote verandering krijgt. Dat is bij Jene gebeurd en daarom genieten we nu zo van zijn verzamelalbum. Zijn album vol met getuigenissen, vol met nummers die voor hem belangrijk zijn geweest. En dat is ook zo met het volgende nummer, dat hij volgens mij weer lekker hard mee gaat zingen.
1: Petra bouwt met deze cover van The Battle Belongs to the Lord van Jamie Owens Collins de song om tot een heerlijk meezingbare rock hymn. Een prachtige song die de nadruk veel meer op de Lord dan op de battle legt. Ik ga zo weer meezingen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadlands en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. Kerkinactie.nl/collectant.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een flat in Apeldoorn is ontruimd, waarschijnlijk nadat er vannacht een drugslab was ontdekt. Politie laat er weinig over los en zegt alleen dat er iets is gevonden waardoor 100 woningen worden geëvacueerd. Er is een speciaal team bijgehaald dat chemische stoffen weg kan halen. Volgens de Gelderlander is vannacht de bewoner geboeid afgevoerd. De Zeeuwse gemeente Tholen gaat 150 asielzoekers opvangen op een nu nog lege plek in het stadje. Die is samen met het COA en de provincie gekozen. De gemeente zegt dat rekening is gehouden met de inwoners. Die worden ook betrokken in het plan. Ook mag de opvang niet ten koste gaan van nieuwbouw van huizen. Ook dit jaar heeft Wakker Dier de Liegebeest uitgereikt. Een prijs voor bedrijven die een verkeerd beeld geven over hoe ze met dieren omspringen. Dit keer gaat hij naar de varkenssector. Die zou beweren dat alle varkenshouders goed voor hun dieren zorgen. Leugens, zegt Wakker Dier. Bij varkensboeren draait het vooral om geld. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm, morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het AP Nieuws.
12: Na 11 uur horen we het verzamelalbum van Wil. Speciaal voor iedereen die het moeilijk heeft. Misschien is het komende uur radio wel speciaal voor jou. Als er omstandigheden zijn die niet zijn zoals je wil, als je met lijden of teleurstelling te maken hebt, dan kunnen die liederen ons er weer bovenop tillen. Lied van hoop. Huis van Vrede, ik stel mijn vertrouwen en we beginnen met Ik bouw op u.
13: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
14: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
17: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
19: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
19: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
21: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
3: De Gebedsavond. Het verzamelalbum van jouw geloof.
2: Met Thijs Noorland.
3: Het christelijke radiostation.

0: I Will Carry You van de Oslo Gospel Choir.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof.
0: Ja, daar zijn we mee bezig. Verzamelalbums draaien van luisteraars. En dit uur is het verzamelalbum van Wil aan de beurt. Een verzamelalbum vol met bemoediging. Vol met hoop. Waar ook blijdschap voorbij komt. Het steunen en vertrouwen op de Heer. Maar ook het naar hem uitroepen. Ook dat mag gehoord worden in die omstandigheden die je zo graag anders zou willen zien. Ik hoop dat het een hart onder de riem mag zijn als dat voor jou geldt. Ja, Wil heeft het speciaal samengesteld om die bemoedigende boodschap te laten horen. En als die muziek zo hard kan klinken, als ons bidden misschien wel ingewikkeld wordt, of we niet meer weten wat we moeten bidden, ja, dan kan je het ook uitzingen. En Wil heeft zelf ook speciale mensen in gedachten die dat op dit moment wel kunnen gebruiken.
2: Dit lied heb ik uitgekozen om in de toekomst op hem te vertrouwen, in rust en kalmte. Ook wanneer er omstandigheden zijn die niet fijn zijn. Mijn zoon zoekt een baan, woont te klein met zijn vrouw en kind. Hij zoekt een huis en zijn vrouw heeft ook een burn-out. Nare omstandigheden, maar ik begrijp niet waarom die dingen gebeuren. Maar mag mijn hand in zijn hand leggen en vertrouwen dat het goed komt.

0: Een hoopvol geluid, gedeeld door jou.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof. Bij Groot Nieuws Radio.

0: Amen.
1: Zo mooi hoe al die levensthema's voorbij komen op het verzamelalbum van Will. Waar hier de blijdschap te horen was met Joy to the Lord van Rent Collective. Waar we de hoop zochten, de hoop uitzongen met Lied van Hoop van Ronald Koops. En ook reisgenoten, wat de toekomst brengen mogen. En die toekomst, dat is ook wel een van de rode draden in Wils verzamelalbum. Want het volgende nummer van de Opwekking Band op die dag, dat koos ze ook met een speciale reden uit.
2: Het is een mooi lied om alles aan hem over te geven. Ook wanneer het leven ineens kan gaan stoppen. En dan zeker te weten om in de hemel te zijn. Maar hij vernieuwt ons. En dat is een geweldige boodschap.

0: De Psalm Project met hun versie van Psalm 142. Ik roep tot u. En ook in dit lied kwam weer prachtig dat thema naar voren van schuilen bij God in zware en moeilijke omstandigheden, waar je zou willen dat het anders is. Ja, dat is een thema dat we hebben ontdekt op het verzamelalbum van Wil, die daarmee ook iedereen die het zwaar heeft een hart onder de riem wil steken. En dat is ook zeker zo met het volgende lied van Selah, Huis van Vrede.
1: Wat is nou echt belangrijk in het leven? Ik kan bij hem schuilen in het huis. Een lied waar ik rustig van word. En hij geeft me wat ik nodig heb. En dat is het belangrijkste.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het campingpreekje.
2: Vandaag krijgen we het campingpreekje van Carola Veldhuizen. Zij is onder andere coach en ze is ook gemeenteraadslid van Renswoude. Volgens haar de mooiste gemeente die er is. Gisteren dacht ze na over Marcus 6. Vandaag een gedeelte uit de bergrede, Matthäus 6.
3: Vandaag wil ik je meenemen.

0: jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Vakantietijd is een heerlijke tijd om verwondering te oefenen. De afgelopen dagen hebben we het gehad over stilte en rust. En als je daar een beetje in geoefend bent, dan kom je eigenlijk vanzelf bij de volgende stap. Verwonderen. Jezus geeft zijn leerlingen een opvallende opdracht. Hij zegt namelijk, kijk naar de vogels, kijk naar de bloemen. Eigenlijk zegt hij, kijk eens echt. Kijk eens beter. Want hoe vaak kijken wij zonder iets te zien? We lopen dagenlang langs dezelfde bomen, hetzelfde perkje, misschien wel langs dezelfde mensen. En de vraag is, kijken we zonder te zien of zien en registreren we wat we daar echt allemaal zien? Kies eens een bloem uit die je met regelmaat ziet en verdiep je er eens in. Je zult zien dat je ze dan ineens overal ziet staan. Zo heb ik me jaren geleden in de klaproos verdiept en sinds die tijd zie ik ze overal staan. Niet alleen rode, maar ook oranje en gele en in Spanje zelfs paarse. Als we stilstaan, kunnen we ons verdiepen in iets wat zo vanzelfsprekend lijkt. En zodra je dat doet, ga je je meer en meer verwonderen. En nee, verwondering verandert de wereld niet. Maar verwondering verandert wel hoe jij naar de wereld kijkt. En misschien is dat precies waarom Jezus zijn leerlingen en ons eerst eens echt laat kijken, voordat hij iets uitlegt. Kijk eens echt. Ik daag je uit om eens te vertragen op de plek waar je dagelijks langs loopt en verwonder je over al het moois wat je tot nu toe misschien wel gemist hebt. Morgen gaan we het hebben over wachten. En dat doen we aan de hand van Psalm 130.
1: God van eeuw tot eeuw, ook als alles hier verdwijnt, staat u voor.

0: Uw trouw van het Ademproject past helemaal in het thema van Wils verzamelalbum. Een verzamelalbum vol bemoediging, vol hoop, vol licht, vol uitzien naar de toekomst. En daarmee eindigen we zometeen ook. Christian Verwoerd met Voor een gesloten zee. Misschien zit je in die fase van het leven dat die zee gesloten lijkt. En heb je anderen nodig om je ook weer op te tillen en tegen je te zeggen, die zee die gaat open. Want we hebben een groot God die niet zal stoppen wat zijn hand is begonnen. We luisteren naar Wil. Die vertelt waarom we eerst nog gaan luisteren naar Bron van Licht en Leven.
1: Bron van Licht en Leven is een aanbiddingslied om te danken voor wat de Heer voor mij doet. Hij geeft genade, gerechtigheid en zie nu in zijn heerlijkheid. Een dankbaar lied.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
2: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De grootste politiebond, NPB, is blij dat er ingegrepen mag worden bij een snelwegblokkade, maar dan moeten er wel meer agenten bij komen. Anders blijft het een afspraak die in de praktijk niet werkt. Optreden is volgens de bond meer dan het beëindigen van een blokkade. Je moet ook mensen oppakken, afvoeren en verhoren. Bij het begin van de corona-uitbraak wist de Tweede Kamer te weinig over het virus om goede beslissingen te nemen. We hadden een informatieachterstand. Dat zei oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema bij de enquêtecommissie. Dat er een bezoekverbod kwam in verpleeghuizen vond ze achteraf gezien een verkeerd besluit. Minister van Financiën Heijnen heeft de begroting voor volgend jaar rond en nu moet hij de boer op om steun te krijgen. Veel tijd heeft Heijnen niet meer en Pro zei eerder al dat de onderhandelingen vastzitten. De begroting moet maandag voor advies naar de Raad van State. Op Prinsjesdag wordt de begroting gepresenteerd. Dan het weer van Weer Online. Een mix van zon en wolken en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Ook vanavond lang warm. Morgen ook, maar wel met regen en onweersbuien. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderloo nu 40 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar ben je een kwartier extra kwijt.
6: Als jij een uur lang de muziek op Grootnieuws Radio zou mogen bepalen, hoe zou dat dan klinken? Nou, dat ga je meebeleven in deze dagen, waarin we de muzieklijst van jouw geloof laten horen. Met straks onder meer Sharon Kips, Michael W. Smith en Ron Canoli.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
10: Nu houden, hè? Dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu!
9: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
10: Nu hou, hè? Dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
14: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
15: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
14: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
16: Het verzamelalbum van jouw geloof.
17: Met Annemarie Biljart.
16: Het christelijke radiostation. Groot Nieuws.

0: Ron Canoli met Ancient of Days. En dit is Michael W. Smith. Met een nummer dat je misschien wat minder vaak hoort. Maar nu dus wel. Human Spark.
1: Het verzamelalbum
2: van jouw geloof.
0: En wel met een reden. Goedemiddag. Namelijk dat dit nummer op het verzamelalbum van jouw geloof staat. Gisteren en vandaag draaien we ieder uur een unieke muzieklijst. Het verzamelalbum van jouw geloof, in dit geval van Richard Hensen. Dag Richard.
3: Goedendag.
0: Hoe lang al luisteraar van Groot Nieuws Radio?
3: Toch wel wat jaartjes. Ik denk zeker wel een jaar of 15.
0: Je bent een luisteraar van het eerste uur. Kunnen we
3: wel? Denk het wel dan, ja. Denk het wel, ja.
0: En hoe ooit zo ontdekt? Weet je dat nog? Een beetje draaien aan de knoppen? Of...
3: Nou, ik weet dat mijn moeder altijd naar luisteren. Dus die gaf dat eens als tip. En toen ben ik het ook gaan luisteren.
0: Ah, ja. Nou,
3: in de auto.
0: Wat een goede tip. Goede tip van die moeder van jou.
3: Ja, hè? Ja.
0: Hey, mooi om je te horen. Heel letterlijk iets van jouw geloof. Wie jij bent in een aantal hele rake nummers. Dit uur gaan we onder meer horen Matthew Ward. Heel fijn om weer iets van hem te mogen draaien. Stuart Townend zie ik staan. En Sharon Kips met Kom tot de Vader.
3: Ja.
0: Wat betekent dat nummer voor jou?
3: Nou, ik vind dat een heel mooi nummer. Sowieso muzikaal heel mooi. Ik speel zelf ook basgitaar, ook in de kerk. Ik speel ook vaak dat nummer. En ik vind dit dan eigenlijk een hele mooie versie ervan. Gewoon mooi gezongen, muzikaal, goed in elkaar. En, ja, dat je altijd met je dingen, je problemen, je moeite, altijd bij de vader mag komen eigenlijk.

0: Kirk Franklin, Love Theory. Te vinden op het lijstje van Richard Hensen. Het verzamelalbum van jouw geloof, Richard, waar ik dit uur uit put. Kirk Franklin, ja, wat een held, hè? Wat maakt hij bij jou los?
1: Ja, ook gewoon goede muziek. Ja, goede teksten, maar vooral de muziek spreekt me gewoon aan. Want ja, ik ben zelf muzikant en ik hou gewoon van goede muziek. En ja, het nummer zit gewoon lekker in elkaar. Het luistert lekker. Het is gewoon, ja, ja, een gaaf nummer, vind ik.
0: Ja, en wat een ras muzikant is hij, Kirk Franklin.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Een naam die al heel lang meegaat. Net als, dat is een heel ander kaliber, maar ik noem ze gewoon in één adem, Kirk Franklin en Talita Nawijn. Ja, jij hebt gekozen voor U bent mijn schuilplaats hier. Ja. Hoe ervaar jij dat in je dagelijks leven? Hoe God een schuilplaats is?
1: Nou, dat nummer heb ik heel veel gedraaid toen ik in een moeilijke periode zat. Toen was ik ziek, ik had een hernia en ik zat thuis. En toen ben ik weer een beetje gaan fietsen, zeg maar, om te bewegen. Toen heb ik gewoon heel vaak dat nummer gedraaid. En ik vond, ja, ik vind het gewoon een mooi nummer. Ze zingen het heel mooi. De tekst is natuurlijk heel mooi dat je ook altijd, ja, wat ik net met het andere nummer ook al zei, vaak. Nou, dat je gewoon mag schuilen bij God in moeilijke tijden. Dat je altijd bij hem terecht kan.

Matthew Ward, die samen met zijn zussen natuurlijk Second Chapter of Acts vormde. Een waanzinnig goede muzikant, waanzinnige stem. Collega Hans had het voorrecht om hem te interviewen. Volgens mij een paar jaar geleden was dat nog. Een nummer waarin het maar weer eens en te meer duidelijk is. Het gaat om hem alleen. You Alone. Uit de muzieklijst van Jouw Geloof. Gisteren en vandaag ieder uur een unieke lijst. Waarin heel verschillende nummers voorbij komen. En toch komt het dan op wonderlijke manier samen. Zoals met deze uitvoering van Waymaker. Van Helena Maria.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: voor de opwekking bent. Artiesten en nummers uitgekozen door jou, Richard Hensen, de muzieklijst van jouw geloof, waarin we nu gaan luisteren naar reisgenoten. Sprekende God. Richard, ik dacht daarbij direct, hoe hoor jij God spreken? Om er maar eens even een diepe vraag in te gooien.
1: Ja, nou ja, vaak als je aan het bidden bent, dat God gewoon toch tot je hart spreekt, dat je dingen ervaart, of dat je dingen... Ja, om een voorbeeld te geven. Mijn vrouw die ik heb ontmoet, die toen ik ze ontmoette was ze niet gelovig. En ik ben heel veel voor aan het bidden. En toen sprak God echt tot mijn hart van, joh, het komt wel goed met haar. En hij moest ook ontzettend lachen om haar. Dat voelde ik echt in mijn hart. En het is uiteindelijk goed gekomen. Ze is ook tot geloof gekomen. Ik heb haar mogen dopen in de Jordaan.
0: Zo.
1: En ze is echt een getuigenis op de werk, om de heen, voor vrienden, voor collega's. En dan af en toe moet ik gewoon echt lachen hoe ze daarmee omgaat. En dan denk ik, ja, God heeft me dat wel laten spreken tot mijn hart.
0: Ja, ja. Wat bijzonder, joh.
1: Ja, zeker.
0: En er zullen ook mensen nu luisteren en denken, ja, dat is een bijzonder verhaal. En mooi dat dat voor jou zo geldt. Maar ik vind het wel eens moeilijk om Gods stem te verstaan. Daar schaar ik mezelf ook onder, trouwens.
1: Ja, het is niet echt dat je zeg maar een stem hoort spreken, maar je voelt het echt gewoon in je hart. Je bidt en ja, je voelt het in je hart. En ja, ik weet, het is gewoon een gevoel inderdaad, nee. Eigenlijk. En, dan,
0: en is het soms dan ook maar gewoon gaan in vertrouwen en er ook op vertrouwen dat als je niet op de goede weg zit, dat je het dan wel hoort? Of?
1: Nou ja, om al één voorbeeld te geven, een tijdje... Jaren geleden zat ik in een soort lofprijsteam en toen waren we aan het bidden met het team van tevoren voor een dienst. En toen zei voor het eerst, sprak God ook tot mijn hart, je moet het zeggen voor iemand. En ja, ik durfde dat niet en mijn hart ging bonken. En ik dacht, iedereen die bad allemaal hele mooie gebeden. En ik denk, ja, kom ik dan aan met me? Toen heb ik het toch uitgesproken. Het was een vrouw ontzettend geraakt, weet je wel. En toen dacht ik, nou, het is toch goed dat ik het heb gezegd.
0: Ja, ja.
1: Dus dat voel je...
0: Soms zijn die momenten gewoon daar.
1: Ja. Dan hoor je dat inderdaad. En dan...
0: Mooi hoe je dat verwoordt. Dank voor het delen. Dank je wel, Richard, voor al die mooie nummers die we dankzij jou horen dit uur. Zoals Reisgenoten en Sprekende God.
1: Ja, graag.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we van weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 1 uur.

0: Dag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na overstromingen in Nepal worden honderden toeristen vermist. En daar zit zeker één Nederlander bij, zeggen de autoriteiten. Door grote modderstromen zijn wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd. Het gebied is erg bergachtig en daardoor is het voor reddingshelikopters niet mogelijk om te landen. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens de RIVM liggen er nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd. Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeademd en zijn nagekeken. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot lokaal 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Muziek zegt soms zoveel meer dan woorden. Als je geloof in muziek zou moeten uitdrukken, hoe dat klinkt hoor je deze dagen bij Grootnieuwsradio. Het verzamelalbum van jouw geloof. Met ook het komend uur een unieke lijst. Met onder meer Keith Green, Lauren Daigle en we beginnen met Martijn Buwalda.
2: En als er nog vuur in je zit, laat het branden, laat het branden.
3: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Pak je Grootnieuwsradio-korting met code GNR op kampereninworken.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad.
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
17: De gebedsavond. Het verzamelalbum van jouw geloof.
16: Met Annemarie Biljart.
17: Het christelijke radiostation.

0: Matthew West.
1: Het verzamelalbum
2: van jouw geloof.
0: Goedemiddag op deze woensdag 26 augustus. Want dat is het. Matthew West hoor je met Truth Be Told. Een dag die in het teken staat van het verzamelalbum van jouw geloof. Nummers die voorbij komen en die zoveel zeggen over hoe jij geraakt wordt door het evangelie, dat nauwelijks in woorden soms is uit te drukken, maar muziek zegt zoveel meer. Hans Alblas, goedemiddag ook voor jou.
3: Goedemiddag.
0: Luisteraar ben je, betrokkenen bij Groot Nieuws Radio van bijna het eerste uur, dacht ik. Jouw unieke lijstje dit uur te horen, net een begin gemaakt met Martijn Buwalda en daarna Truth Be Told van Matthew West. Dat laatste nummer wat we net hoorden, waarom moest dat in jouw lijst komen?
3: Ja, ik vind het qua tekst gewoon ontzettend mooi. De boodschap die hij bezingt van laten we elkaar vertellen hoe het echt met elkaar gaat, hè, met ons gaat. En dat is eigenlijk wat we vaak niet doen, hè, wat we lastig vinden. Waar we een beetje omheen fietsen van het gaat wel goed, het gaat wel goed, het is oké. En doet net alsof het allemaal oké is, ook als dat niet zo is. Hoe moeilijk het is eigenlijk om gewoon eerlijk te zijn en kwetsbaar te zijn aan elkaar.
0: Het is heel mooi om dat ook in muzikale vorm verwoord te zien dit uur. Als het gaat om de nummers die voorbij gaan komen in het verzamelalbum van jouw geloof. Nou, tipje van de sluier. Keith Green gaan we horen. Brian Dirksen blijft ook bijzonder om hem te horen zo kort na zijn overlijden. Sela, als ik naar de bergen kijk. We gaan er naar luisteren en van jou horen waarom deze nummers. In al die nummers is er ergens een rode draad te ontdekken?
3: Ja, voor mij, waar ik op heb gelet ook bij het samenstellen, is van ja, brengen ze me dichter bij Jezus, dichter bij God. En dat vind ik een prachtige functie van goede muziek. Ja, dat ze ons dichter bij God en ook bij onszelf bij elkaar brengen. Maar muziek doet iets wat je soms niet op andere manieren kunt bereiken. Hè, met woorden of praten of studeren. Maar gewoon je hart te openen door de muziek. En dan ook de intimiteit met God, de verbinding met God te kunnen vinden.
0: Ja. En dat is precies ook heel goed te horen. En een lied dat letterlijk uit de Bijbel komt. Uit de psalmen om precies te zijn. Psalmen voor nu met psalm 84. Wat

0: Mosaic Worship met God, ik kijk naar u. En daarvoor Lauren Dekel. Allemaal te vinden in het verzamelalbum van jouw geloof dat we dit uur horen. Hans Alblas, jij hebt deze lijst samengesteld. Waarom is Rescue van Lauren Dekel daarin zo essentieel?
1: Lauren Dekel is natuurlijk een topzangeres die me elke keer weer weet te raken. Ook met nummers die ik al heel vaak heb gehoord van haar. Dit lied vind ik ook heel mooi dat het vertaald is door Martijn de Walda. En hoe hij dat bij Beste Zangers ook heeft laten horen. Met jouw SOS. Hè? Dus toen kwam de tekst eigenlijk nog dichterbij. Maar ja, ook weer de boodschap van hoe diep je ook zit. Hè? Je mag hoop hebben, je mag bemoedigd worden. Want God is er om jou te redden, om je vast te houden. Om wat ook maar te doen, hè? Om jou eruit te halen. Ja, prachtig.
0: Het is ook mooi als ik naar jouw lijst kijk hoe nieuwere en oudere muziek elkaar afwisselen. Want Keith Green komt eraan. Hoe heeft deze zanger, deze radicaal gelovige man, jouw leven beïnvloed?
1: Ja, dat is echt een geweldig. Hè? Al zo oud en zo vaak gezongen, zo vaak beluisterd ook door mij. Zeker dit lied hè, van Psalm 51, Create in Me. Zijn biografie heb ik gelezen. Dat vind ik ongesteld indrukwekkend. Hoe radicaal hij inderdaad zijn leven helemaal aan Jezus heeft toegewijd. En dit lied, ook de waarde van de oude psalm. Hè, waar oud en nieuw bij elkaar komen. Die tekst van Psalm 51 van David. Het belijden van je schuld en vergeving vragen, vergeving ontvangen. Hoe hij dat verwoordt en hoe dat door zoveel miljoenen mensen eigenlijk herkend wordt. Hè? Als een ervaring die je van tijd tot tijd hebt. Dat hij daar woorden aan geeft. Ja, en hoe Keith Green dat dan weer op muziek zet. En ook echt vanuit de grond van zijn hart zingt. Hè? Zo doorleeft. Daar heb ik me heel vaak mee kunnen identificeren. Dus dat helpt mij ook weer om woorden te vinden om me naar God toe te uiten.

Smith, die bijna 3 maanden geleden nog in Nederland voor het grootste worshipconcert van Nederland, een reunieconcert in Rotterdam Ahoy was, georganiseerd door de EO voorafgaand aan de 50ste EO Jongerendag. Met Odoyassat wijst hij met dat oude lied Turn Your Eyes Upon Jesus erop dat we in elke situatie onder alle omstandigheden houvast mogen krijgen door naar Jezus te kijken. En het mooie is, in deze dagen waarin we het verzamelalbum van jouw geloof draaien, dat het dan uit het lijstje van luisteraar Hans Alblas komt, in dit geval ook werkzaam bij het Evangelisch College, had je misschien een beetje kunnen horen. Het zou maar zo kunnen dat de nummers die hij heeft uitgekozen ook op jouw lijstje thuis horen.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de nieuwe morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio. Groot Nieuws.

0: Joy Williams met Hungry. En daarvoor het Sera Worship Festival afgelopen weekend, waar Javed en Sifra Bex de bedenkers van zijn. 50 uur non-stop aanbidding was dat. Je hoorde het nummer dat zij samen met Christian Verwoerd maakten. Simpel liefdeslied. Gevolgd door Go On Loving You van de onlangs overleden Brian Dirksen. Allemaal te vinden op het verzamelalbum van jouw geloof, Hans Alblas. Hans, hoe is Brian Dirksen, zijn muziek eigenlijk, met jou meegereisd in jouw geloofsleven?
1: Oh ja, heel lang, want ik ben lange tijd...

0: tijd ook verbonden geweest met de Vineyard-gemeente. Deel geweest van de Vineyard-beweging. Ik ben nog steeds met ze verbonden. En Brian Dirksen komt daar ook vanuit. Hè, en heeft heel veel liederen geschreven die ook in Vineyard-repertoire zijn opgenomen. Dus ik denk al vanaf midden jaren 90 of zo, toen ik nog niet bij de Vineyard zat, maar wel al heel veel die muziek luisterde. Leerde hij me eigenlijk wat je dan noemt intimate worship. Dus dat je direct tot God richt en weer die verbinding met God zoekt door de muziek, door de aanbidding heen. Ja, en hij heeft zoveel verschillende nummers geschreven die ik allemaal heb gezongen en beluisterd en ja, die al heel lang met me meegaan. En, ja, van onvatbare waarde. Mm. En ja, met zijn overlijden is ook echt wel iemand heen gegaan die heel veel heeft nagelaten aan de kerk, denk ik.
1: Ja, ja. Bijzonder hoe hij een rol speelt in de kerk wereldwijd, maar hoe dat dan ook heel persoonlijk wordt eigenlijk. Dank voor het delen van jouw geloof en jouw muziek, Hans Alblas.

0: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na overstromingen in Nepal worden honderden toeristen vermist. En daar zit zeker 1 Nederlander bij, zeggen de autoriteiten. Door grote modderstromen zijn wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd. Het gebied is erg bergachtig en daardoor is het voor reddingshelikopters niet mogelijk om te landen. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens de RIVM liggen er nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd. Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeademd en zijn nagekeken. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot lokaal 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het AP Nieuws.
14: Ik luister regelmatig naar Grootnieuws Radio, maar eigenlijk ben ik vooral zelf met muziek bezig. Deze zomer verschenen verschillende singles van zangeres Sterre van Maanen. Binnenkort zullen we ook in Backstage daar aandacht aan hebben. Maar vandaag heeft zij ervoor gekozen om zelf ook haar verzamelalbum van het geloof in te leveren. En dus horen we liedjes die zij heeft uitgekozen. En ja, er zitten ook een aantal singles van zichzelf tussen. Laat je verrassen. Eerst Happy Day van Tim Hughes.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
16: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
17: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
16: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Het verzamelalbum van jouw geloof.
25: Met Hans van Vuren.
24: Het christelijke radiostation.

0: Volgende week verschijnt een nieuwe EP van zangeres Sarah Noah. Vandaag een klassieker uit haar repertoire, Author of My Life. Met dank aan Sterre van Manen.
1: Het verzamelalbum
2: van jouw geloof.
0: En het komend uur gaat dat om de lijst van Sterre van Manen. Een hele goede middag. Dit is Groot Nieuws Radio. Mijn naam is Hans van Vuren. De lijst van Sterre van Manen bevat een aantal nieuwe liederen. En dat heeft ook een reden. Ze zegt zelf, ze wint er geen doekjes om. Ze legt precies uit wat ze aan het doen is. Hoi, ik ben Sterre van Manen. Ik ben zelf een christelijk zangeres. En heb daarom ook een aantal van mijn eigen liedjes in de lijst gedropt. Ik heb deze nummers geschreven aan de hand van persoonlijke geloofsreis, door groeien, rust, verwondering en leren heen. Bovendien heb ik liederen gekozen van een aantal getalenteerde vriendinnen, zoals wij zojuist hoorden, Sarah Noah, en ook wat parels uit mijn lijst van liederen die ik graag luister om me tot God te keren. Ik hoop dat mijn keuzes anderen mogen bemoedigen. Sterre van Manen komt binnenkort met een aantal singles. Deze zomer zijn er al een aantal verschenen, maar haar EP verschijnt binnenkort. En ook in Backstage zullen we daar aandacht voor hebben. Maar vandaag gaat het om de liedjes die zij heeft uitgekozen. We gaan luisteren naar haar toelichting op het lied Voldoende voor Vandaag.
3: In seizoen 5 van The Chosen opent aflevering 4 met een Dayenu-gebed, waarbij de vrouwen rondom Jezus zeggen: als God dit zou hebben gedaan, maar niet dat zou hebben gedaan, zou het genoeg zijn geweest. En genoeg is soms veel meer dan wij denken. God had niet meer hoeven doen, maar hij deed het wel. Wij willen vaak zoveel meer en meer. Maar als we erbij stilstaan, zien we dat God al zoveel meer voor ons doet dan wij verdienen of beseffen. Halleluja is voldoende voor vandaag. Halleluja betekent halleluja, prijs. En ja, Yahweh, prijs de Heer. Dat ik God vandaag kan prijzen, is genoeg. En is voldoende voor vandaag.

0: goede kans dat dit lied vanavond gespeeld gaat worden in Rotterdam. In Ahoy. Charity Gale hoorden we vanavond op het podium samen met Cissy Winans. Het lied daarvoor is ook Engelstalig, werd gezongen door Sterre van Manen. En Sterre is dus ook degene die de liedlijst voor dit uur heeft samengesteld. Dit was een van haar eigen singles en zoals gezegd, binnenkort zal ik in Backstage ook aandacht hebben voor haar muziek. Verderop in dit uur nog een single van Sterre zelf, maar eerst maar is een toelichting op het lied Kom maar bij mij, gezongen door Kinga Baan.
1: Een poosje terug hebben Sarah Noah en ik een liedje geschreven dat we nu aan het opnemen zijn, waarvan we wisten dit liedje kan twee titels gaan krijgen. Het wordt of Wees stil of Kom maar bij mij. Maar toen schoot ons te binnen dat er al een liedje bestaat met de titel Kom maar bij mij. Eigenlijk van Marco Bussato, maar Kinga heeft hier een cover van gemaakt. En eigenlijk komt in haar cover heel mooi naar voren hoe dit lied vanuit Gods perspectief kan worden gezongen. Over hoe graag God wilt dat wij bij hem komen.

0: Total Praise hoorden we van Richard Smallwood en de vocalgroep Vision. Kom maar bij mij werd gezongen door Kinga Baan. Over een aantal minuten gaan we luisteren naar het lied I Thank God van Maverick City Music. Maar eerst een Nederlandstalig lied. Ik kan niet zonder u. Een toelichting van de aanvraagster Sterren.
1: Ik kan niet zonder God, maar ik vergeet het wel vaak. En dan leid ik gewoon mijn dag, waarbij ik zelf mijn keuzes maak, zelf de plannen uitstippel. Maar uiteindelijk kom ik altijd weer uit bij God, want ik kan het niet alleen. En gelukkig maar, want het hoeft ook niet alleen. En dit lied zing ik op momenten als ik even die bemoediging nodig heb en me weer even tot God wil keren. Om hem te vragen, Heer, wilt u mij helpen vandaag?
2: Laat mij vol zijn voor nu, heel de dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht.

onder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag: wilt u mij helpen? Geef mij uw wijsheid.

0: elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: I Thank God, Maverick City Music in samenwerking met Upper Room. Nog twee liederen voor het nieuws van 3 uur. Daarna gaan we door naar de mooie liedlijst die is aangegeven door de familie De Jong. En dat gaat dan om Marius, Mirjam en Merel. Maar eerst nog een tweetal liederen uitgekozen door Sterren van Manen. Een van de liederen is een van haar eigen nieuwe singles, de meest recente. Over 2 dagen verschijnt er een andere. Dit wat we nu gaan horen heet Onze Vader Heel Dichtbij. Maar eerst met toelichting Blessings van Laura Story.
1: Van alle moeilijke dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven, zou ik achteraf nu dus zeggen, ik zou niet willen dat ze niet zouden zijn gebeurd. Want stuk voor stuk hebben ze me allemaal zoveel dichter bij God gebracht. En dat is precies waar het liedje Blessings over gaat. What if trials of this life are your mercies in disguise? Wat als tegenslag en pijn verborgen zegeningen zijn?

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na overstromingen in Nepal worden honderden toeristen vermist. En daar zit zeker 1 Nederlander bij, zeggen de autoriteiten. Door grote modderstromen zijn wegen, bruggen en gebouwen weggevaagd. Het gebied is erg bergachtig en daardoor is het voor reddingshelikopters niet mogelijk om te landen. In de provincie Utrecht is iemand overleden door het West-Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Volgens het RIVM liggen er nog 2 besmette mensen in het ziekenhuis. De kans om het virus op te lopen en er ziek van te worden is klein. Vooral kwetsbare mensen lopen risico. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom 3 flats in Apeldoorn zijn ontruimd. Duidelijk is wel dat de politie vannacht naar een flat ging nadat zwaar vuurwerk vanaf een balkon was gegooid. In de flat werd een mogelijk drugslab gevonden en wapens. Enkele agenten hadden klachten nadat ze iets chemisch hadden ingeademd en zijn nagekeken. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken. Het is 23 tot lokaal 27 graden. Morgen periode met zon, maar lokaal ook een regen- of onweersbui. En iets warmer, 27 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: In het komend uur hoor je het verzamelalbum van het geloof van de familie De Jong. Ze hebben hem met z'n 3 samengesteld. Muziek voor jong en oud. Straks meer daarover. We gaan luisteren naar Hills and Valleys van Thorne Wells.
15: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
17: Wij zijn Lumen, voor vrouwen vol licht,
8: net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
17: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
18: Ping, ping, ping, ping, ping.
17: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
19: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
22: Wow!
21: Kost je maar 3 minuten.
22: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
21: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
23: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
25: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag... Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar...
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
28: De gebedsavond. Het verzamelalbum van jouw geloof.
27: Met Hans van Vuren.
28: Het christelijke radiostation.

0: De Heer is mijn bevrijder. De Opwekking Band hoorden we en daarvoor Hills and Valleys van Thorin Wells.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof.
0: En vandaag gaat dat om het verzamelalbum van het geloof van de familie De Jong Vink. Dat gaat om Marius, om Mirjam en om Merel. Met z'n drie hebben ze een mooie lijst gemaakt. Ze zeggen daarover: we zijn trouwe luisteraars van Grootnieuws Radio en we luisteren altijd naar jullie radio. We hebben een lijst gemaakt voor alle generaties, omdat wij ook een gezin zijn. We hebben een puber, maar we hebben ook ouders. Maar één ding hebben we gemeen: we luisteren altijd trouw naar Grootnieuws Radio. Merel, als ze naar school gaat met haar koptelefoon op, ze is een grote fan van Blessings, waarin ze ook liederen aanvraagt voor haar docenten. Marius luistert als hij gaat werken en Mirjam juist als ze thuis is. Onze liederen zijn ook gemixt voor alle leeftijden. Juist door Grootnieuws Radio verspreiden jullie het geluid van de liefde van God door heel Nederland. En we wensen iedereen dan ook Gods zegen toe en heel veel plezier met het luisteren. Nou, het is een mooie diverse lijst geworden. En we krijgen hier en daar ook een leuke toelichting. Allereerst van dochter Merel.
2: Hoi, mijn naam is Merel en ik heb voor dit testament gekozen omdat ik het sowieso een heel leuk liedje vind en dat je er lekker mee kan zingen. Maar ook zodat ik weet dat God echt mijn testament is en dat God altijd bij me is en van me houdt. Dat vind ik heel bijzonder.

0: Rise Up Lazarus, dat was het drietal van Kane. Het tweetal van Sander en Angela was daarvoor natuurlijk met hun live-uitvoering van Heerlijke Dag. Over een aantal minuten gaan we luisteren naar Place in This World. Een mooi lied van Michael W. Smith, maar eerst naar het lied Ruimte van Mosaic Worship. En we krijgen een toelichting van Marius.
1: Mijn naam is Marius en ik heb dit lied gekozen omdat God altijd ruimte geeft en altijd terecht kan bij God, ondanks je situatie.

0: Fijne energie heeft dit lied, Place in This World, in keuze van de familie De Jong, dankjewel daarvoor. Zij hebben ook gekozen voor Alleluia van Elevation Worship en God van Licht van Lef. En deze, De Stad met Paarlenpoorten. Joke Buijs.
1: Mijn naam is Marius. Ik heb dit lied gekozen omdat het leven vaak moeilijk is. Maar ons verlangen is dat we ooit terug mogen naar de Heer. Daarom vind ik dit lied zo mooi en ik heb voor dit lied gekozen.

0: God van licht. We hoorden Lef, een vertaling van het lied Lighthouse van Rent Collective. Alleluia was van Elevation Worship. Straks na het nieuws van 4 uur gaat Daan Holthof verder met een lijst van een andere luisteraar. Maar niet voordat we hebben geluisterd natuurlijk naar Let It Be a Hallelujah van Lauren Daigle. Hoor het verhaal van Merel.
1: Hoi, mijn naam is Merel en ik heb voor het lied Let It Be a Hallelujah gekozen omdat ik het een heel mooi betekenisvol nummer vind. Ook in mijn eigen situatie met chronische ziektes. En dat ik mag weten dat er God mij altijd een hallelujah geeft in moeilijke en in makkelijkere tijden.
2: Take

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ja, het is weer Giga Gratis Week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo 4.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 4 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt nu ook verdacht van een tweede sterfgeval. Volgens OM gaat het ook om een bewoner van die zorginstelling. De man van 26 werd zondag opgepakt. Hij zou als verpleger bij het zorgcentrum werken. Bij de grote overstroming in Nepal wordt toch geen Nederlandse toerist vermist. Volgens de reisorganisatie was er verwarring over een namenlijst en gaat het om een Brit. In totaal worden bijna 400 toeristen vermist en er zijn zeker 19 doden. Op beelden is te zien dat de rivier plotseling overstroomde en huizen en auto's meesleurde. Prins Harry en Meghan Markle zijn weer terug in Engeland. Ze landen vanmiddag met een privéjet op het vliegveld van Birmingham. Afgelopen week werd bekend dat ze na 6 jaar weer terugkeren uit Amerika, waar ze heen waren verhuisd voor hun privacy. De Royals gaan wonen op een landgoed in de buurt van Bristol. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. De spits is begonnen, er staat 100 kilometer file. De files die opvallen op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren. 20 minuten oponthoud, er staat de berm in brand. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier vertraging. A59, Zierikzee richting Den Bosch, voor knooppunt Hooipolder, 5 minuten. De N305 Dronten richting Almere. Tussen Biddinghuizen en de aansluiting met de N302... 20 minuten oponthoud, daar staat een voertuig met pech.
9: Of je eventjes een uur de muziek op Grootnieuws Radio wil bepalen. Die vraag die stelden we een tijdje geleden aan jou. En Henk die gaf antwoord op die vraag. Zijn muziek hoor je zometeen, onder andere Martin Smit komt eraan.
10: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
15: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
15: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
16: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
17: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
21: Het verzamelalbum van jouw geloof.
22: Met Daan Olthoff.
21: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid. Gedeeld door jou. Gedeeld
1: door jou. Het verzamelalbum van jouw geloof. Bij Groot Nieuws Radio. Een hoopvol geluid.

0: wezen.
1: Soms dan klikt het zo goed tussen twee artiesten dat ze niet één, maar twee keer samen een nummer opnemen. Phil Wickham en Brandon Lake, ze brachten al eerder het nummer People of Heaven uit. En dit was Love of God.
2: Het verzamelalbum van jouw geloof.
1: En daarvoor Martin Smith, Carrie Job en Cody Carnes, Our God Reigns. Het is misschien wel een van de vragen die ik het vaakste krijg als ik vertel dat ik bij de radio werk. Maar kies jij al die muziek dan zelf? Nou, vandaag sowieso niet, want vandaag is die keuze aan jou. Vandaag mocht jij bepalen welke muziek er te horen zou zijn op Groot Nieuws Radio. Die vraag die stelden wij een tijdje geleden. Stel een verzamelalbum van jouw geloof samen. En Henk die heeft dat gedaan. Henk die is 28 jaar belijdend christen. Maar de laatste twee jaar voelt hij steeds meer Gods aanwezigheid. En dat komt ook terug in zijn liederen. Hij gaat ons meenemen door zijn verzamelalbum dit uur. Een van de liederen die hij in die lijst heeft staan is van Brian Dirksen. Come Now is the Time to Worship. En die heeft hij in de lijst staan om de volgende reden.
3: Eens zal iedere knie zich buigen voor onze God. Eens zal iedere tong belijden, u bent God. Ik geef graag mijn leven op aan Hem, met heel mijn ziel en hart. Om Hem te aanbidden en te prijzen en te danken voor zijn verlossingswerk in mijn leven.

0: Vaak als we het hebben over die eeuwige halleluja, die eeuwige lofprijs voor God, dan denken we aan de hemel, waar de engelen om zijn troon zitten en constant heilig, heilig, heilig zingen. Maar het is bijzonder om na te denken dat we al meer dan 1000 jaar, duizenden jaren zelfs, op deze wereld zijn en dat er al die jaren al een kerk is die precies hetzelfde doet. Iedere zondag, iedere dag naar hem bidt om te zeggen dat hij heilig is en hem te danken daarvoor. En dat was ook de gedachte die Brooke Littlewood had toen ze dit lied schreef.
1: It encapsulates the generations of hallelujahs offered throughout human history and the history of the gospel in the world, but also the culmination of the thousands of hallelujahs that echo into eternity that surround God's throne, and that we as worshippers here on earth can join in the eternal worship of heaven when we offer up our own hallelujah.
0: Je hoorde haar lied 1000 Halleluja's. Daarvoor Martijn Buwalda en Het Leven uit het verzamelalbum van Henk. We luisteren dit uur naar de muziek die hij heeft uitgekozen. Zo koos hij ook voor een lied van Project of Love.
2: Dit volgende lied herinnert mij eraan dat Jezus ons voorhoudt dat we niet onnodig zorgen hoeven te maken over wat we eten of drinken of hoe we ons kleden. God weet wat we nodig hebben en deelt in overvloeden uit. Levend brood en water om onze ziel te
0: dit is Look at the Birds.

0: Delirious. Je hoorde Here I Am, Majesty. Daarvoor hoorde je het lied van Project of Love, Matthew 6, Look at the Birds. Maar soms kan het toch best wel lastig zijn om die vogels nog te zien in je leven.
1: Mijn hoofd zit vaak vol met werk, privé en alles wat me verder afleidt. Van de vele zegeningen die God mij vanuit zijn grote liefde geeft. Ik mag alles bij hem neerleggen. Dit lied helpt mij om in dankbaarheid te leven. Met mijn blik op Gods liefde en lichtgericht. En zo zijn leiding in mijn leven te ervaren. Oh yeah.

0: mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
2: Door dit lied voel ik me geliefd.
1: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
3: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Robin Morgan, je hoorde Stil en daarvoor Christian Verwoerd. En hoor jij De Vogels Nog Fluiten uit het verzamelalbum van Henk. Voordat we gaan luisteren naar het volgende verzamelalbum, dat van Sandra zometeen, mogen we eerst nog de zegen ontvangen van Henk.
1: God, de drie enige, recht zijn oog op mij en op jou en geef zijn vrede. Zijn genade leert mij om genadig te zijn voor mijn naasten. En als dank ook een zegen voor een ander te zijn. Zo vaak ik in mijn leven terugkijkend vele zegeningen. Met een fijne liefdevol gezin en fijne kinderen en een gemeente om me heen. En de liefdevolle Vader in de hemel die ik steeds weer mag aanroepen en aanbidden.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
9: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
10: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
9: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 5 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal loopt snel op. Er zijn zeker 95 doden en veel mensen worden nog vermist, onder wie honderden toeristen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het nog onduidelijk of er ook Nederlanders bij zitten. Plotseling overstroomde een rivier in de Himalaya en die vaagde alles weg. Het OM heeft een celstraf van 3 jaar geëist tegen de voormalige bassist van de punkband Heide Roosjes. Hij zou jarenlang kinderporno hebben gehad en gedeeld. Ik schaam me kapot, zei hij tijdens de rechtszaak. Hij heeft er spijt van en hij wordt er al een jaar voor behandeld. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft in de VS een schikking voor miljarden dollars getroffen in een zaak over social media verslaving onder jongeren. 29 Amerikaanse staten hadden de zaak aangespannen. Meta komt verder met speciale maatregelen voor tieners, zoals tijdslimieten en een nachtslot. En dan nu het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 23 tot 27 graden. Morgen periode met zon, maar er kan lokaal ook een regen- of onweersbui vallen. Het wordt met 27 tot 29 graden broeierig warm. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Wat een ontzettend mooie lijstjes zijn er al voorbijgekomen vandaag en gisteren in het verzamelalbum van Jouw Geloof. Ik heb nog 2 van die mooie lijstjes voor je. Zometeen het lijstje van Sandra, met daarin onder andere muziek van King Naban en De Opwekking Band.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
18: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
19: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress?
0: Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
23: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Wij zijn Lume, voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
25: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
26: De gebedsavond. Het verzamelalbum van jouw geloof.
25: Met Daan Otthoff.
26: Het christelijke radiostation.

0: Is jou ooit wel eens opgevallen dat als je probeert tot 4 te tellen met dit liedje, dat het dan niet lukt? Ik zou zeggen, luister hem op een ander moment nog een keer en probeer dan tot 5 te tellen. Dan lukt het wel. Je hoort het door alle tijden.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof.
0: En King Nabaan, die gaan we nog wel een aantal keer horen dit uur. En dat hebben we allemaal te danken aan de inzending van Sandra. Sandra die heeft een lijstje ingestuurd als antwoord op de vraag die we een tijd geleden stelden. Wat nou als jij een uur lang de muziek zou mogen bepalen hier op Groot Nieuws Radio? Nou, dat deed mij een beetje denken aan het moment op de basisschool, dat er eens een keer een dag kwam dat ik uitgekozen werd om muziek aan te zetten op het digibord. Nou, en ik ben best wel een muziekliefhebber, dat zal ik wel over mezelf durven zeggen. Maar zodra je dan moet kiezen, ja, ik wist het gewoon echt niet. Je hebt dan de keuze uit duizenden liedjes, zijn het niet miljoenen. En dan moet je opeens gaan kiezen wat je dan zou willen draaien voor de klas. Nou, gelukkig hebben jullie dat dus voor ons gedaan deze 2 dagen. En hebben we dus een hele mooie lijst ook weer dit uur. Onder andere muziek zometeen nog van Mosaic Worship. Ook Reni en Elisa komen eraan. En eerst een prachtig lied van Sela. Een lied om ontroerd van te raken. Misschien wel doordat als je dit lied hoort, je moet denken aan mensen die er niet meer zijn. Dan mogen we weten dat ze nu op een betere plek zijn. Bij God in de hemel. En dan blijven alleen nog die mooie herinneringen aan deze mensen over. Dit is Sela, de mensen die we missen.

heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaar eens hand vasthouden. En dat zingen voor elkaar. Hou vol. Zullen we dat doen?

Het was 2015 toen Kees het bericht hoorde dat een mede-mozaïeker op jonge leeftijd was overleden. En het was dit lied dat troost bood, waarin naar voren kwam dat, ja, ook al zijn de tijden soms moeilijk, al weten we niet weer wat we moeten doen, dat we mogen weten dat hij erbij is, dat zijn handen ons niet los zullen laten. En het was ook precies met die gedachte dat King Naban dit lied schreef voor haar kinderen. Toen ze wist dat haar einde naderde, wist ze dat ze haar kinderen over zou geven aan haar man, maar bovenal aan de hemelse vader, die goede handen heeft, die ze kan opvangen als ze dreigen te vallen. Handen die misschien nog wel groter zijn dan dat onze mensenhanden zijn en kunnen dragen. En dat was een geruststellende gedachte voor zowel de kinderen van King Naban als voor King Naban zelf. Dat ze wist dat, ook al ben ik hier straks niet meer, God over hen waakt. Dit is In Goede Handen bij Grootnieuws Radio.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App

Battle Music, you're No Longer Slaves, in het verzamelalbum van Sandra. Een tijd geleden gaf zij antwoord op de vraag: welke muziek zou jij een uur lang willen horen hier op Groot Nieuws Radio? Wat mooi is om te zien aan deze lijst is dat het een lijst vol hoop is. Net mochten we al horen dat er goede handen zijn die ons opvangen als we zelf het niet meer kunnen. En nu net mochten we horen dat we niet meer langer de slaaf zijn van angst. Omdat Jezus heeft overwonnen. Hij is aan het kruis gegaan voor onze zonden en heeft daarmee alles weggenomen. We mogen op hem vertrouwen en we mogen samen met hem ons leven leiden. En daarbij dus ook weten dat we geen angst meer hoeven te hebben. Want hij is overwinnaar.

0: Of we hem nou willen danken, het niet meer weten of dorst hebben. We mogen altijd bij hem komen. Je hoorde Selah, kom tot hem. Daarvoor Mosaic Worship en Jezus Overwinnaar.
1: De dagtekst.
0: Ik mag de Bijbel met jou openslaan in Efeziërs 2, vers 8 en 9. Daar vinden we de dagtekst van vandaag. Door die genade bent u nu immers gered. Doordat u gelooft, deze redding dankt u niet aan uzelf. Deze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. Wat een bemoedigende gedachte is dat. Dat die genade van God er altijd is. Niet door wat we doen, maar omdat het een geschenk van God is.

0: Albert Smelt en King Naban, je hoorde Leef met volle teugen uit het lijstje van Sandra, die antwoord gaf op de vraag: wat zou je nou willen horen als jij een uur lang de muziek mocht bepalen op Grootnieuws Radio? En zo maakte zij haar verzamelalbum van het geloof. Zometeen luisteren we naar het verzamelalbum van Els, naar Reni en Elisa. Dit is Kom tot de Vader.
1: Nog voordat je bestond,

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone! Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied in Nepal op om contact op te nemen met familie en reisorganisaties. Volgens het ministerie is het nog onduidelijk of er Nederlanders zijn onder de slachtoffers en vermisten van de zware overstroming. Het officiële dodental staat op 95 en honderden toeristen worden nog vermist. Justitie eist werkstraffen van 120 uur tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze hadden in april op 2 plekken de A12 bij Utrecht geblokkeerd, terwijl de burgemeester de demonstratie had verboden. Op beelden in de rechtbank was te zien hoe de activisten hun auto's dwars op de snelweg in een afrit stilzetten. In Berlijn moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Ook een dakloze opvang, bejaardentehuis en kinderopvang zijn ontruimd. De vliegtuigbom van 100 kilo ligt in een kanaal. De politie weet nog niet of iedereen vanavond weer naar huis kan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Het is een drukke avondspits. De meeste files worden nu wel langzaam korter. Er staan nog 300 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk 20 minuten oponthoud. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn, een uur extra reistijd. Er is één rijstrook dicht. Na een aanrijding ligt daar olie op de weg. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een uur vertraging. Eén rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam een half uur vertraging.
11: Het duurt nog wel eventjes hoor, voordat we weer mogen stemmen op de top 1008. Maar voelde het niet een beetje zo, dat doorgeven van het verzamelalbum van je geloof? Liedjes doorgeven die jij graag hoort en die misschien dan wel gedraaid worden op Grootnieuws Radio. Nou, het mooie is, bij dit lijstje is dat jouw hele lijstje gedraaid kan worden op de radio. Jij mocht een uur lang bepalen wat wij gingen draaien. Dat deed Els ook. Els, haar lijst hoor je zo meteen met onder andere muziek van Cela, De Opwekking Band en Joke Buijs.
12: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Pak je grootnieuwsradiokorting met code GNR op kamperen-in-workum.nl.
17: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
19: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
20: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
21: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
22: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag. Van Albert
23: Heijn. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
25: Het verzamelalbum van jouw geloof.
26: Met Daan Otthoff.
25: Het christelijke radiostation.

0: Kees Kraaienoord, zijn versie van het lied uit Johannes de Heer. Johannes de Heer 149 om precies te zijn. Je hoorde Groot is uw trouw, o Heer. Daarvoor de opwekking bent en Abba Vader.
1: Het verzamelalbum van jouw geloof.
0: En ik stel me zomaar even voor dat de radio nu bij Els in huis heel hard aanstaat en dat elk lied wat we dit uur gaan draaien keihard meegezongen wordt. En dan denk je misschien, Daan, hoe weet je dat zo zeker? Hoe kan je dat zo voorstellen? Nou, dat is wat Els laat weten. Els is 81 en zit nu bijna 50 jaar op het Heider Zangkoor. Nou, daar mag toch wel even een applausje voor klinken, hoor. 50 jaar op het koor, dat is fantastisch. Ja, 2 maanden hebben ze helaas nu niet kunnen zingen. Dus ik kan me zo voorstellen dat er aankomend uur even het een en ander ingehaald moet worden. Maar volgens mij komt dat helemaal goed met de prachtige liederen die je hebt uitgekozen. Misschien dat jij nu zit te luisteren en ook al wel de hele dag aan het meezingen bent en aan het genieten bent van al die mooie lijstjes die gemaakt zijn. Laat dan vooral even van je weten. Dat kan via de Groot Nieuws Radio app. Laat eventjes weten welke lied jij misschien nog wel mist en jij in een lijstje had gezet. Als jij de keuze had gehad vandaag om een muzieklijst samen te stellen. Zometeen 10.000 redenen tot dankbaarheid naar een prachtig lied van Sela. Groot favoriet bij veel Groot Nieuws Radio luisteraars en zo ook bij Els. Dit is Ik zal er zijn.

0: verrassing voor elke dag.
1: Er gaat iemand met je mee.
0: En verbinding met duizenden andere christenen.
2: Dit uur zijn we één grote vriendenclub. Zijn we allemaal broers en zussen.
0: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

lied dat werd geschreven door Jeremiah Rankin, een dominee uit Amerika. Hij schreef het lied als God be with you till we meet again. In het Nederlands is het ook meerdere keren gezongen. Zo ook door Petrus in het Land, een programma dat de NCRV uitzendt. Je hoorde Ga met God en Hij zal met je zijn. Daarvoor een lied dat werd geschreven door Matt Redman. 10.000 Reasons, je hoorde de opwekking band. Die ga je zo meteen nog een keer horen met het prachtige lied Als een hert dat verlangt naar water. En eerst hoor je Joke Buijs.

Meestal als ik bij Groot Nieuws Radio iets vertel over de oorsprong van een naar het Nederlands vertaald lied, dan ligt de oorsprong vaak in Engeland, waar heel veel hymnes geschreven zijn. Het land waar natuurlijk heel veel mooie traditionele kerken staan. Maar voor de oorsprong van dit lied moeten we niet naar Engeland, maar naar het land van de Toren van Pisa, Rome, wijn, pizza, pasta. Kortom, Italië. Daar komt dit lied vandaan. Daar is het ooit geschreven als Tu sei la mia vita. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik kan niet zo goed Italiaans als dat mijn collega Eunice Nahuis dat bijvoorbeeld kan. En later is het dan vertaald naar Heer u bent mijn leven. Dat is toen gebeurd door het gemeenschap Emmanuel Nederland. En heel veel mensen kunnen het weer kennen van de versie die stond in het You for Christ liedboek. Dat grote oranje boek dat jij misschien ook wel in je kast hebt staan. Nou, het zou zomaar kunnen dat hij bij Els in de kast staat, dat boek. Of in ieder geval dat ze dit lied op die manier gehoord heeft. Zij stelde namelijk deze lijst samen, het verzamelalbum van haar geloof. Zometeen hoor je de Opwekking Band met Opwekking 249 naar Sela. Dit is Een toekomst vol van hoop.

de Opwekking Band. Opwekking 249, samenwerken. Daarvoor hoorde je Cela, een toekomst vol van hoop. Uit het lijstje van Els. Dankzij haar hebben we mogen genieten dit uur van een mooi verzamelalbum. Misschien heb je ook nog wel wat liederen waarvan je denkt, nou, die zou ik ook wel willen horen op Groot Nieuws Radio. Daarmee wil ik iemand bemoedigen of wil ik iemand een hart onder de riem steken. Dan kun je die natuurlijk aanvragen in het programma Blessings, dat je morgenochtend weer hoort tussen 9 en 10 hier op Groot Nieuws Radio. Of in Wens. En daar kun je zo meteen naar luisteren met Tim Hendricks vanaf 7 uur. Daarna om 8 uur gaan we samen bidden in de Groot Nieuws Radio gebedsavond. En daarna om 10 uur kun je luisteren naar Levenswoorden, waar we vanavond luisteren naar een overdenking van Pieter Bot van de PKN. Dit is Joke Buijs.

0: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso. Omdat elke rit telt.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal worden bijna 600 toeristen vermist, meldt de BBC. Of er ook Nederlanders bij zijn, is niet bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in het rampgebied op... om contact op te nemen met familie of reisorganisaties. Het officiële dodental staat op 95. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij speelde vooral in musicals, maar bij het grote publiek was hij vooral bekend van de Rocky Horror Picture Show uit de jaren 70. Ook speelde hij de enge clown Pennywise in horrorfilm It. Curry had al langer gezondheidsproblemen als gevolg van een beroerte. Hij was 80 jaar. De verdachte die was opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 40-jarige vrouw uit Venlo komt daar uit de buurt. Het is volgens de politie een man van 22 uit Tegelen. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden langs de Maas in Venlo... en de politie gaat uit van een misdrijf. Het is nog onduidelijk of de twee elkaar kenden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staan nog files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten. A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent 20 minuten vertraging.
14: Zometeen
11: Wens.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: We geloven in de kracht van samen bidden. Daarom vanavond vanaf 8 uur.
4: De gebedsavond. Elke avond vanaf 7 uur.
3: De mooiste kerk- en koormuziek.
4: Het christelijke radiostation.
3: Geloof.

Onder leiding van Mark Brandwijk, projectkoor Geloofwaardig met Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Ja, en eeuwig zingen, dat is best lang natuurlijk. Dus we kunnen wel wat input gebruiken voor liederen voor de komende tijd die we via de radio samen kunnen zingen. Heb je een verzoek? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Vraag een plaat aan. Allereerst van harte welkom. Welkom bij de woensdagavond van Grootnieuws Radio. Dit is de wens van 26 augustus 2026. Met jouw verzoekplaat en met het verzamelalbum van jouw geloof. Gisteren en vandaag bepaal je niet alleen in Blessings en Wens welke muziek we draaien, maar ook in alle andere gepresenteerde uren draaien we muziek op jouw verzoek. En we hebben je gevraagd, wat als je nou een verzamelalbum zou mogen samenstellen met geloofsliederen? Welke liederen zijn voor jou belangrijk? Welke liederen komen voor jou op die verzamelalbum? Nou, we hebben mooie verzamelalbums doorgekregen, waaronder die van Els Klaassen, die overigens al heel erg lang actief is, meezingt met Zangkoor Tieren. Straks gaan we je lijstje bekijken. Eerst gaan we naar Linschoten voor de wens voor Cor en Aafje Langerak. Cor en Aafje, Corrie Bok Timmerman wil jullie graag bemoedigen. Aafje, trouwe mantelzorger van je man Cor. Een bemoediging voor jullie met Psalm 146, de verse 1 en 3. Namens Cor.

0: Speciaal voor jullie aangevraagd, Cor en Aafje, namens Corrie. Psalm 146, de verzen 1, 3 en 8 hoor je, gezongen door zangvereniging Vox Jubilans.
1: De dagtekst.
0: Klaar voor? Efeziërs, hoofdstuk 2, de verzen 8 en 9. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. Duidelijke taal in Efeziërs, hoofdstuk 2, de verzen 8 en 9. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.
2: So many times.

zangeres Tanira Sturm met het schitterende liedje Thank You. En bedankt Els Klaassen. Bedankt voor uw verzamelalbum van uw geloof. Liederen die voor uw geloofsleven van grote betekenis zijn. We branden ze op een cd, draaien hier een aantal nummers van dit album. Els Klaassen, 81 jaar, bijna 50 jaar op zangkoord hier actief. Supermooi. Maar jij laat ook weten, nu 2 maanden even geen zang. Ja, en dan mis je dat. Het wordt heel erg gemist. Maar volgende week, dan beginnen jullie weer. Nu alvast een voorproefje, alvast een beetje inzingen met de liederen dus. Door Els opgegeven voor het verzamelalbum. Ik heb hier klaarstaan. De Heilige Stad. Het lied De Lichtstad. Zingt een nieuw lied naar Psalm 98. En ook nog het lied Klem vast aan de rots. Zullen we vanavond draaien. En daarmee bepaalt u toch voor een groot deel het geluid hier vanavond met uw verzamelalbum. We genieten mee. We zingen mee en straks ook nog even zangkoord Hierde zelf te horen. Nu De Heilige Stad door Jichtel Jahu onder leiding van Willem-Arie den Hertog.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

En zo draaien we deze dagen het verzamelalbum van jouw geloof. Dit waren liederen van het album, het verzamelalbum van Els. We hoorden De Heilige Stad, daarna De Lichtstad door mannenkoor Alliantis Wesep en Zingt een nieuw lied naar Psalm 98. Dat was de laatste door gezamenlijke koren onder leiding van Evert van de Veen. Wil ik nog één lied draaien van uw verzamelalbum? En dan gaan we meteen ook luisteren naar het Hierde Zangkoor onder leiding van Henk van der Maten, waar Els dus al bijna 50 jaar bij meezingt. Niet voor te stellen. Het lied Klem vast aan de rots. Dat is toch wat u betreft ook een lied dat op uw verzamelalbum een plekje mag krijgen.

Nogmaals dank Els voor het insturen van de liederen voor het verzamelalbum van uw geloof. Ontzettend mooi om daarvan te mogen meegenieten. En het Hierder Zangkoor, heel veel succes met zingen weer. Zeg ik tegen alle koren die na de zomer de draad weer oppakken. We werken heel langzaam toe naar het verzamelalbum van Ilse Eimker. Ook daar gaan we nummers van draaien vandaag. Eerst maken we een stop in Sprangkapelle. Een bemoediging, een muzikale bemoediging namens Elisabeth Melsen. Voor jullie, Adrie en Huip. Lieve Adrie en Huip, zegt Elisabeth. Morgen staat een pittige operatie gepland na alle chemo's die jij, Adrie, al gehad hebt. Ik wil jullie heel veel sterkte toewensen voor de dag van morgen. God is erbij. Hij gaat met jullie mee. Dit is voor jullie. Stil, mijn ziel, wees stil. Gezongen door het koor Adonai uit Waddinxveen.

0: ook een plaat aanvragen?
1: Geef jouw wens door via grootnieuwsradio.nl/wens.
2: Het is een beetje vergelijkbaar met als je van je laat horen met een kaartje. Dan ligt er ineens een persoonlijk kaartje op de mat met een persoonlijke tekst. En in dit geval via de radio kunnen we daar ook muziek aan toevoegen. Grootnieuwsradio.nl/wens als je iemand een lied wilt sturen. Een persoonlijke boodschap wilt sturen. Een persoonlijke noot, letterlijk en figuurlijk. Grootnieuwsradio.nl/wens. Maar nu naar het verzamelalbum. Het verzamelalbum van je geloof. En dit is het verzamelalbum van Ilse Eimker. Ilse, ik zie het helemaal voor me. Je hebt favoriete nummers op dit verzamelalbum gezet. En het zijn liederen waarbij je bijvoorbeeld graag je huiswerk maakt. Of lekker aan het tekenen bent. Dan zijn dit liederen waar je naar luistert. Ik ga er een aantal draaien. Dit is Jichtel Jahu met het lied In My Father's House. Wat een ontzettend mooi lied. En daarna het prachtige Maranatha. Mannen als sambal, espressione, komt er ook aan.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenkoor Nederland.

0: Van het verzamelalbum van jouw geloof, het verzamelalbum van Ilse in dit geval, maakten we een sprong naar het repertoire van het Blijde Klanken Koor van de Week. We hoorden hier Mannenkoor Nederland met samenzang onder leiding van Jaap Kramer. Ze zongen Psalm 8, de verzen 1, 4 en 9. Dat was ook het slotlied voor dit uur wens. Het zit er alweer op, maar morgenavond iets over 7. En dan hoop ik je weer bij de radio te treffen. Laat maar weten wat ik voor je kan draaien. Een lied voor jezelf, een lied om een ander mee blij te maken. grootnieuwsradio.nl/wens. Daar mag je wens naartoe. Tot de volgende keer en een hele fijne avond nog.
1: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
2: Deze zondagochtend om 8 uur.
3: Een goede zondag.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
4: Wil jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden en maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
7: Nu!
6: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na de zware overstroming in Nepal wordt gevreesd voor veel meer doden. Het officiële dodental staat op 95. Er zijn veel vermisten, onder wie bijna 600 toeristen. Volgens het Rode Kruis is het gevaar nog niet geweken en de organisatie is met hulpgoederen onderweg. Mogelijk is de overstroming veroorzaakt door een ijs- of steenlawine. Het lijkt erop dat de boycott door de UEFA van alle competities van de FIFA van tafel is. Alle landen die zich namelijk hebben geplaatst voor het WK voetbal voor vrouwen onder de 20 doen volgende maand aan het toernooi mee. De FIFA wilde het WK commerciëler maken, maar beloofde dat plan na veel kritiek in te trekken. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De besmettingen werden vorige maand al vastgesteld. Vermoedelijk zijn er malaria-muggen in een vliegtuig naar Duitsland meegekomen. De muggen zijn waarschijnlijk al dood. Het gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt is daarom erg klein. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Goedenavond, het is woensdagavond, de laatste woensdag van de maand augustus. Ja, het nieuwe seizoen gaat beginnen en we beginnen ook weer met de gebedsavonden op deze zender. Met zometeen muziek van de Opwekking Band. Groot is hij.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
3: De prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
8: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
7: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
9: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
10: De woensdagavond van de maand.
11: De Grootnieuwsradio Gebedsavond.
10: Omdat we geloven in de kracht van samen bidden.
11: Het christelijke radiostation.

0: groot is hij, allerhoogste heer. Dat was lied 574 van Opwekking.
1: Grootnieuwsradio, gebedsavond.
0: Een hele goede avond. Het is de laatste woensdag van augustus. En dat betekent dat we samen gaan bidden hier bij Grootnieuws Radio. En dat doe ik vanavond gelukkig niet alleen. Mijn collega Thijs is er weer bij. Thijs, goedenavond.
2: Ja, goedenavond Lucas.
0: Ja, het seizoen gaat weer beginnen. De vakanties die zijn voorbij. Eerst even, heb jij een beetje een goede vakantie gehad, Thijs?
2: Ja, was prima. Ook fijn om weer aan het werk te zijn.
0: Kijk,
2: ja.
0: Nou, we gaan weer samen bidden. Ook samen met jou, Thijs, of waar je op dit moment bent. En ja, het is goed om aan het begin van het seizoen samen te gaan bidden.
2: Het is natuurlijk altijd goed om te bidden, altijd goed om te doen. Maar ik denk dat ook al de zomer voor veel mensen zo'n periode is dat je een beetje tot rust komt, een beetje bezinning hebt. Maar dit kan het ook weer zijn dat je in deze week ervaart, er komt weer zo'n berg aan waar je tegenop kunt zien. Ja, dan is het heel mooi om daar ook samen voor te bidden, dat we ook iets van die hopelijke rust die we ervaren hebben, iets van die ontspanning weer mee mogen nemen.
0: Ja, we gaan vanavond specifiek. Je zou het eigenlijk verwachten aan het begin van de vakantie, maar het is misschien juist dan nu aan het begin van het seizoen, ja, misschien nog wel beter om te bidden voor rust en ontspanning. Dus dat is het thema van deze Grootnieuwsradio gebedsavond. Ja, laten we samen onze gedachten, onze harten op God richten. Laten we samen bidden. Vader God, dank u wel dat we vanavond aan de start van het nieuwe seizoen bij u mogen komen. Dat we samen met luisteraars, waar ze ook zitten, waar ook wordt meegebeden, dat we samen verbonden zijn met u. Vader, wilt u onze gebeden horen? Wilt u ons nabij zijn in wat voor situatie we ons ook begeven op dit moment in ons leven? Vader, kom in ons hart en vul ons met uw Heilige Geest. In Jezus' naam.

0: Je hoorde Hillsong Chapel, Cornerstone, daarvoor Reijer en Sierra Noah en Goede Vader. En je hoorde ook Don Moen en God Will Make a Way. Je luistert naar de Grootnieuws Radio Gebedsavond. Fijn dat je erbij bent. We gaan ook bidden voor een aantal actuele gebedspunten. Daarvoor lezen we een tekst uit Johannes 14, vers 27. Daar zegt Jezus: ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
1: Laten we samen bidden. Ja, Vader, als we deze tekst lezen, wat staat de wereld daar dan ver vandaan? Wat staan wij daar ook zelf vaak ver vandaan, van die vrede die u ons heeft willen geven? Heer, we willen u bidden voor de wereld en alle plekken waar die in brand staat. We willen u bidden voor de onrust. De onrust die we in de wereld zien, maar ook de onrust waar we zelf deel aan hebben. En ook de onrust die in onszelf kan zitten. En Vader, dan bidden we u vooral om u te ontfermen over deze wereld. En Heer, we weten dat de wereld zich vaak niet op u richt, maar op andere dingen. Op andere dingen zijn zekerheid zoekt. Dan willen we u bidden om ons te omgeven met uw vrede. Heer, wilt u uw vrede in ons hart laten groeien en dat ook in de wereld laten gebeuren. En zo bidden we dan voor onze regering, voor ons parlement, iedereen die verantwoordelijkheid draagt in ons land. We willen u bidden voor wijsheid, voor integriteit en voor oog voor mensen die misschien wel makkelijk buiten beeld raken. Heer, wilt u ons helpen om de verschillen te blijven overbruggen, naar elkaar te blijven luisteren en ook uw vrede te blijven zoeken. Heer, en als we dan verder in de wereld kijken, dan willen we ook bidden voor de politieke onrust die we zien. Voor alle gevechten die er zijn, alle oorlogen die gevoerd worden. Heer, we denken aan het Midden-Oosten en we bidden u voor vrede. We denken ook aan de plaatsen waar natuurrampen en extreem weer mensen en de natuur treffen. We willen u bidden om bij de slachtoffers te zijn. Bij mensen te zijn die opeens huis en haard moesten verlaten omdat er een natuurramp op ze afkwam. Is er ook bij alle hulpverleners die hier actief in zijn. Heer, laat u ons helpen om naar elkaar te blijven omzien in de naam van de Heer Jezus.

0: Je luistert naar de gebedsavond en we bidden vanavond speciaal voor rust en ontspanning. Voordat we gaan bidden, een tekst uit Matteüs 11, vers 28 tot en met 30. Het zijn bekende woorden. Jezus die zegt, komt allen tot mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijke rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
1: Nou, laten we samen bidden. En Vader God, we danken u voor deze zomerperiode. Veel mensen hebben vrije dagen of weken gehad, zijn op vakantie gegaan of hebben heerlijk thuis de ontspanning gezocht. En Vader, we danken voor deze mogelijkheid om de dagelijkse bezigheden achter ons te laten en rust te kunnen nemen. En we danken u ook voor een wekelijkse rustdag die we van u mogen ontvangen. En na de schepping rust u, Vader God, van het werk. En dat we die rust steeds weer opnieuw mogen zoeken bij u, ook in het nieuwe seizoen. En we danken ook voor inspiratie die we deze zomer mochten ontvangen. Misschien heeft het stilstaan nieuwe inzichten opgeleverd. Heeft het lezen van een goed boek ons aangespoord om op een andere manier te gaan leven? Of mochten we gewoon simpelweg in de stilte met u zijn? En we danken voor tijd samen, ook met vrienden, met familie, met het gezin. En dat die tijd samen doorbrengen, dat het ook samen bindend mocht zijn. En dat we ook daar het jaar door de vruchten van mogen plukken. En we bidden voor hen voor wie de zomer, om wat voor reden dan ook, geen fijne tijd was. Misschien wel een tijd van eenzaamheid. Of van geen mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan. En Vader, wees hen nabij. En dat mensen in hun omgeving ook hen nabij mogen zijn. We bidden ook voor hen die nog op vakantie gaan. De hele zomer misschien doorgewerkt om in september op vakantie te gaan. En we bidden een zegen voor die vrije tijd. En we bidden dat we die rust voor onze ziel ook ten diepste mogen vinden bij u, Jezus. We lazen het net ook in die tekst uit Matteüs. Dat waar we ook onder gebukt gaan, dat het mogen brengen aan uw voeten. En dat bidden we in de naam van Jezus.

Dit is de gebedsavond bij Grootnieuws Radio, waar we zometeen gaan bidden voor het nieuwe seizoen. Voor het werk dat we weer mogen oppakken en een school waar we weer naartoe mogen gaan. Dat zometeen. Eerst dit prachtige lied van Sela. Over Gods waarheid die bevrijdt en zijn liefde die geneest. Dit is Heel Mijn Hart.

0: Sela bij Gronings Radio. Je hoorde heel mijn hart. We lezen uit Spreuken 16. Daar staat: vertrouw bij je werk op de Heer en je plannen zullen slagen.
1: Laten we samen bidden. Ja, Vader, aan het begin van een nieuw seizoen willen we u zegen vragen over het werk dat we mogen oppakken. Vader, in welke sector we nou aan het werk gaan, of dat nou de zorg is, het zakenleven, de bouw, het onderwijs, ergens onderweg op een vrachtwagen, of in welke branche we ook maar werkbaar zijn, we hebben uw zegen nodig. Heer, we willen u bidden dat we trouw mogen zijn in ons werk. En dat we alleen al door het doen van ons werk iets mogen laten zien van wie u bent. Dat we onze naasten mogen dienen. Dat we een naaste mogen zijn voor onze collega's. Dat we iets mogen betekenen voor de samenleving. Vader, we bidden u voor hen die weer naar school gaan. Of dat nou de basisschool, de middelbare school of het voortgezet onderwijs is. Heer, we willen u bidden om mee te gaan. Speciaal voor de leerlingen die aan een nieuwe school beginnen. Als het zo spannend kan zijn, misschien een zoektocht naar nieuwe vrienden, willen we u bidden om daarbij te zijn. Zegt u ook alle docenten, iedereen die een begeleidende rol heeft voor die leerlingen. Wilt u ze helpen om tot hun bestemming te komen, de talenten te laten ontplooien die u in ze gelegd heeft. Vader, we bidden u ook voor de gepensioneerden, die vaak ook zo druk zijn met al het vrijwilligerswerk dat weer opgestart moet worden, in kerken zo'n belangrijke rol vervullen. Hier wilt u ze met rust en plezier dit stukje werk laten oppakken. En laat ze ook genieten van de tijd die ze hebben. De tijd om alles in een iets ander tempo te kunnen doen. Vader, ons hart gaat ook uit naar degenen die wel zouden willen werken, die graag meer zouden willen bijdragen, maar die door ziekte of welke omstandigheid dan ook niet kunnen. We bidden u daarvoor om nabijheid en om genezing waar dat mogelijk is. Vader, zo bidden we aan het

starten van een nieuwe seizoen, dat we het in rust en vertrouwen mogen doen. Ja, ook al vliegt het ons misschien aan dat we weten dat we het bij u vandaan mogen halen en dat onze kracht bij de Heer Jezus vandaan komt. In zijn naam bidden we het.

0: Marcel en Lydia Tsimer met Kyrie Eleison. Heer, ontferm u over ons. We lezen uit Jeremia 6, vers 16. Dit zegt de Heer. Je staat op een kruispunt, kijk goed. Vraag na hoe de oude wegen liepen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die weg in en vind rust.
1: Nou, laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel voor het nieuwe seizoen dat voor ons ligt. En we bidden vanavond voor rust in ons hoofd, voor vrede in ons hart, voor het nieuwe seizoen. En help ons om niet mee te rennen met alles wat er van ons gevraagd wordt, dat we niet overal mee hoeven te gaan. En leer ons om prioriteiten te stellen en zeker ook om tijd te maken voor u en voor de mensen om ons heen. Vader God, geef ons wijsheid om te onderscheiden wat belangrijk is en wat mag wachten. Help ons om onze zorgen en verwachtingen bij u neer te leggen. En geef kracht voor wat we moeten doen en rust wanneer we mogen stoppen. Laat ons zien dat niet alles van ons afhangt. En help ons om dit seizoen in te gaan samen met u. Ja, ga met ons mee in alles wat opnieuw begint. Werk, school, het werk in de kerk. Laat uw vrede in alles de toon zetten in dit nieuwe seizoen. Dat bidden we in Jezus' naam.

0: Ja, wat onze omstandigheden ook zijn. Phil Wickham zingt over de living hope waar we van mogen getuigen. En we mogen ook samen bidden. Ik vind dat een heel mooi onderdeel van de gebedsavond. Alle luisteraarvragen die zijn ingestuurd gaan we meenemen. En ook jij mag je gebed aanvragen. Kan heel eenvoudig via grootnieuwsradio.nl/gebed. En dan zullen we dat de volgende gebedsavond meenemen.
1: Ja, laten we samen bidden. Vader God, we bidden vanavond voor Angelique en voor haar dochter Esmee. Esmee gaat naar een nieuwe school en heeft op haar oude school last gehad van pestgedrag. En we bidden dat ze niet gepest gaat worden, maar dat ze een fijne plek mag vinden op haar nieuwe school. Dat ze daar plezier en ook gelukkig mag zijn, ze is 13 jaar. En vader, we bidden ook voor kleindochters. Kleindochters van wie hun ouders in scheiding liggen en deze opa en oma die maken zich zorgen om de gevolgen ervan voor deze meiden. Vader, we bidden voor dit huwelijk en ook voor hun kinderen. In Jezus' naam.
0: We bidden u ook voor het contact met een dochter van 12 dat een ouder heeft, maar dat is verbroken. Er is veel verdriet van. Heer, we willen u bidden dat hier herstel mag komen. We kennen de omstandigheden niet. Er kunnen zoveel situaties zijn die we niet gewild hebben. Wilt u ervoor zorgen dat ook in deze cruciale leeftijdsfase het contact tussen deze ouder en deze dochter hersteld mag worden. Vader, we willen u ook bidden voor een woongroep. Een woongroep waar een verlies is geleden. Een goede vriendin is overleden. We willen u bidden, Heer, om bij de bewoners en de begeleiders te zijn. Wilt u ze troosten nu ze zonder haar verder moeten. Dat ze ook steun aan elkaar mogen vinden in de naam van de Heer Jezus.
1: En Vader God, we bidden vanavond ook voor Bert. Van wie het hart vol zit met onrust en met spanning. En Heer, u kent de zware gedachten die Bert heeft van tijd tot tijd. En we bidden met hem dat er fijne mensen op zijn pad mogen komen om het samen te kunnen dragen. En we bidden vanavond ook voor Mariska. Voor rust en kalmte. Ze voelt heel vaak onrechtvaardigheid. Wilt u met haar meegaan? We bidden ook voor haar hond, een hulphond. En ook is ze op zoek naar iemand waar ze mee kan praten om haar hart te kunnen luchten. Vader, wilt u bij Mariska zijn in Jezus' naam?
0: Wil u bidden met een luisteraar die zo graag zingt en dan is de stem zo belangrijk. Er is ook een operatie nodig. Vader, wil u bidden om hierbij te zijn. Om eigenlijk op zowel lichamelijk vlak herstel te geven als ook geestelijke rust in het proces waar deze luisteraar doorheen gaat. Vader, we zijn dankbaar met Rosa voor de bonusdagen die ze mag krijgen door de genezing. En hier tegelijkertijd willen we ook voor haar bidden. Om haar nabij te zijn. Als er sprake is geweest van oplichting en diefstal, wil u bidden, Heer, om bij Rosa te zijn. De stress te laten verminderen. Ook veilige mensen in haar omgeving te geven die er voor haar kunnen zijn. Dat vragen we u in de naam van de Heer Jezus.
1: Vader God, we bidden ook voor Loes die op zoek is naar een christelijke vriendin. Ja, haar enige vriend is door een tragisch ongeluk overleden. En sindsdien is het stil. Vader, ja, we bidden voor Loes dat ze een vriendin, een vriend om haar heen mag hebben. Waarmee ze veel kan delen. En vader, we bidden ook met een luisteraar om herstel van psychisch lijden. En deze luisteraar die heeft door nare gedachten kortsluiting in het hoofd. En daardoor kan er niet meer normaal gefunctioneerd worden. En zijn er zelfs suïcidale gedachten. Vader, we bidden om rust. En we bidden om uw nabijheid en uw genezing, Vader God. Dat bidden we in Jezus' naam.
0: We bidden u voor een zoon die nicotinezakjes gebruikt en waar de ouder zich zorgen over maakt. Nu nog minimaal, maar het wordt wel meer. Heer, dank u wel dat er openheid is om hier met deze zoon over te praten. We willen ook bidden, Heer, dat het mag stoppen. En dat hij de dingen die hij eruit haalt ergens anders mag vinden, namelijk bij u. Samen met Ewart willen we bidden voor de zenuwpijn die hij door zijn linkerarm heeft. Ja, de medicatie is zwaar. We willen u bidden, Heer, om hem te genezen. Als er een hulpkreet klinkt en hij niet weet hoe hij verder moet door alle pijn en vermoeidheid. Wilt u Ewart omgeven met uw liefde, met uw trouwen, met uw genezing. We bidden u genezing in de naam van de Heer Jezus.
1: En Vader God, we danken samen met Marga. We hebben samen met haar gebeden om een nieuwe woning. Om een gelijkvloerse woning en dat gebed is verhoord. En daar danken we u voor. Binnenkort mogen ze verhuizen, Jan en Marga. En daar willen we u dank voor zeggen. En we danken ook dat het met de knie van Jan iets beter mag gaan. En met Dave bidden we vanavond ook voor oom Rick. Hij heeft een zuurstofsaturatie van 34% en hij is niet aanspreekbaar en reageert nergens meer op. En vader, we bidden voor deze oom Rick. Wilt u bij hem zijn, in Jezus' naam?
0: En vader, met Joke bidden we voor haar moeder Hilly. Nu de medicatie is afgebouwd omdat de bijwerkingen te groot werden en daardoor klachten weer toenemen. Wil u bidden, Heer, om bij Hilly te zijn, om haar rust en beterschap te geven. Als ze zo aan bed gekluisterd is, maar ook moeite heeft met de angsten die haar omgeven. Wilt u bij Hilly zijn, maar wil u ook bidden voor Joke en de anderen die haar omgeven. Om ze te helpen er voor haar te zijn. En ook de juiste keuzes te maken, de juiste woorden te spreken. Hier wilt u omzien naar Hilly. En vader, we bidden u genezing voor Elsbeth. Herstel van migraine en de gehoorproblemen waarmee ze te kampen heeft. Vader, wat kunnen het ingrijpende dingen zijn die je leven op zijn kop zetten en maken dat je niet meer normaal kunt functioneren. We bidden u, Heer, in de naam van de Heer Jezus om Elsbeth te genezen.

0: Dank u, Jezus.
1: Alleen Jezus van het Ademproject. In dit nieuwe seizoen willen we elke gebedsavond ook specifiek bidden voor een thema dat we belangrijk vinden. Een thema dat geïnspireerd is door de Heer Jezus zelf, die er ook voor bidt in Johannes 17, namelijk eenheid. We lezen daar in de Bijbel: Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
2: Nou, laten we bidden om die eenheid. Ja, Vader God, we bidden vanavond om eenheid, zodat de wereld gelooft dat u, Heer Jezus, bent gezonden naar deze wereld om haar te verlossen. En dat er een getuigenis mag uitgaan van christenen en christelijke kerken die één zijn. Ja, we bidden voor plekken waar die eenheid ver te zoeken is, waar verdeeldheid heerst, verwijdering. En dan bidden we dat die eenheid hersteld mag worden. We bidden vanavond ook voor initiatieven die de eenheid bevorderen. De contacten tussen kerken, christelijke media, interkerkelijke evenementen. Ja, dat daarmee ook de vreugde mag toenemen om samen u te dienen en u te volgen. En we bidden voor het gesprek tussen christenen. Ja, die misschien andere standpunten of andere visies hebben. Dat we juist in die verscheidenheid één mogen zijn in u, Heer Jezus. Omdat u ons samenbrengt. En dat we op een respectvolle manier het gesprek met elkaar mogen voeren. Dat bidden we in Jezus' naam.

0: Elise Manna, een brug over woelig water hier op de gebedsavond van Groot Nieuws Radio. We lezen naar Psalm 34, vers 9. Daar staat: proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt.
1: Ja, Heer, dank u wel dat u ook dat soort woorden in uw Bijbel zijn opgenomen. Dat we mogen rusten bij u. Dat we daarvan mogen genieten en mogen proeven. Maar Heer, wat vinden we dat soms moeilijk? Heer, soms zijn er stemmen in ons die ons aanklagen. Die zeggen: je moet actief zijn, je moet dingen doen. Je mag geen tijd verkwanselen. Heer, wilt u ons helpen om deze tekst toe te passen. Om momenten te hebben waarop we niks hoeven en gewoon bij u mogen zijn. Help ons, Heer, om ook de drukte van de dagen los te kunnen laten. Geef ons rust in ons lichaam, stilte in ons hoofd. Heer, en leer ons om te mogen genieten zonder dat schuldgevoel. Heer, help ons ook om onze zorgen bij u neer te leggen en ze dan ook bij u te kunnen laten. Vader, wil u bidden dat u ons ook in het komende seizoen oog geeft voor de kleine dingen, de knipogen van u. Heer, wilt u met uw geest ons laten zien waar u tot ons spreekt, welke mooie dingen u wilt aanwijzen. Dat we ze mogen opmerken in plaats van maar doordraven, waardoor we misschien ook wel veel mooie dingen van u uit het oog verliezen. Vader, we willen u bidden voor de wijsheid om op tijd te stoppen en onze grenzen te herkennen. En ook dat tegen anderen te durven zeggen als we dat bij hen zien gebeuren. Vader, geef nieuwe energie waar we moe zijn geworden. Dank u wel, Heer, dat we altijd bij u tot rust mogen komen.

0: Dat was Sheila Walls en Mighty to Save hier op de gebedsavond deze woensdagavond bij Grootnieuws Radio. Ja, die gebedsavond die is alweer ten einde. Dankjewel dat je erbij was, dat je hebt meegebeden. En ja, fijn dan dat we zo met elkaar verbonden kunnen zijn. En met God natuurlijk, door middel van het gebed.
1: Ja, super waardevol. En ook goed om alvast even te noemen dat er elke laatste woensdag van de maand dus een gebedsavond is. Dat betekent dat je woensdag 30 september in de agenda kan noteren. Dan is er weer een nieuwe gebedsavond. Maar gebedspunten insturen, dat kan altijd. Heel eenvoudig via onze website grootnieuwsradio.nl/gebed. Zometeen levenswoorden, en die hoor je van Daan Oldhoff.
0: Kijk, dat is zometeen na de klok van 10 uur. En we sluiten deze gebedsavond af met een gebed uit het getijdenboek. Laten we samen bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. En gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust. Zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, alle

0: Mkb.nl/business.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert Heijn.
10: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in gedachten bij de getroffenen van de zware overstromingen in Nepal. Het dodental staat op 157, maar loopt naar verwachting op. Nog altijd worden honderden mensen vermist, ook veel toeristen. In gedachten zijn we bij alle betrokkenen, schrijft het koningspaar op social media. In de Gelderse plaats Neede is een man doodgestoken. Iemand hoorde geschreeuw in een woning en zag een bebloed persoon naar buiten komen. Al snel arresteerde de politie een verdachte. Wat er aan het dodelijke steekincident vooraf is gegaan, is nog onduidelijk. Een wethouder uit Oldebroek heeft zich laten fotograferen met een Kalashnikov en een pro-Russische vlag in zijn hand, meldt de Volkskrant. Het is Tom de Nooier, oud-presentator van Ongehoord Nederland. Hij staat naast iemand van Forum voor Democratie, die is veroordeeld voor mishandeling. De foto is intussen van Instagram verwijderd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en het kan plaatselijk mistig worden. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag gaat het stevig onweren. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zometeen
15: levenswoorden.
14: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lumen.nl/join.
16: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup,

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Levenswoorden.
10: Met Daan Olthof.
11: Wat bijzonder dat we net weer 2 uur lang samen mochten bidden hier op Grootnieuws Radio. En de overdenking van Pieter Bot die gaat ook over bidden. En hoe bidden hetzelfde is als bij God zijn. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Efeziërs 2, vers 8 en 9. Daar staat: door uw genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

0: Steve en Christian Getty, Jorden in Christ Alone. Wanneer wist jij? 'S Ochtends, als je wakker wordt, voor het eten, de hele dag door, of 's avonds voor het slapen gaan. Het zijn allemaal kleine momentjes dat we bij God zijn. Dat we een directe connectie hebben met onze hemelse Vader. Dat we praten met God. Over dat bidden gaat ook de overdenking van Pieter Bot van de PKN vandaag.
1: Als wij willen leren bidden, dan moeten we natuurlijk in de Bijbel kijken hoe mensen bidden. Maar ik denk dat we vooral ook naar de Heer Jezus kunnen kijken. De Heer Jezus bidt heel vaak. Zeker in het evangelie naar Lucas is het een refrein dat de Heer Jezus zich terugtrekt en vaak op een berg contact zoekt met God. En je krijgt daar ook het idee van dat hij dat vaak en dan ook lang doet. Hij maakt tijd vrij om God te ontmoeten. En ik wil net als Jezus leren bidden. En een van de opvallendste verhalen waar staat dat de Heer Jezus bidt is het verhaal wat bekend is geworden als het verhaal van de verheerlijking op de berg. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel lang niet heb geweten dat dat over bidden gaat. Ik dacht vooral dat het een verhaal was over de Heer Jezus die de twee pilaren uit het Oude Testament, Mozes en Elia, die twee mannen die zo groot zijn, die wet en profeet dragen, dat hij die ontmoet om duidelijk te maken dat de Heer Jezus op de schouders van het Oude Testament staat. En ik las eroverheen dat het er echt zo staat. Terwijl Jezus aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Dus die verheerlijking op de berg was het gevolg van gebed. En wat gebeurt er als ik dit verhaal niet alleen lees als iets wat over de Heer Jezus gaat, maar ook lees als wat met mij kan gebeuren, juist als ik bid? Niet voor niets eindigt het verhaal met een stem uit de hemel die zegt: dit is mijn geliefde zoon. Als God dat elke keer weer tegen mij zegt, juist als ik bid. Ja, dat helpt mij om te zien wat bidden eigenlijk is. Bidden is niet alleen dingen zeggen tegen God. Dat natuurlijk ook. Mijn vragen, problemen, zorgen voorleggen. Bidden is niet alleen God danken voor alle goede dingen die hij mij geeft aan eten, drinken, relaties, liefde. Dat is het ook. Gebed is niet alleen God aanbidden, omdat er niemand zo groot, verheven, machtig is als hij, de eeuwige schepper van hemel en aarde. Dat is het ook. Maar gebed is misschien wel allereerst bij God zijn. Bekleed worden met zijn heerlijkheid. Weten dat ik Gods geliefd kind ben. Ja, misschien heb je die ervaring zelf ook wel. Dat je juist in je gebed wordt aangeraakt door Gods geest en Gods aanwezigheid voelt. Misschien als je alleen bidt. Het is mijn ervaring dat je dat sneller nog kan ervaren als anderen voor je bidden of als je samen bidt. Ja, dat precies gebeurt eigenlijk wat hier ook staat. Dat Gods heerlijkheid verschijnt juist als mensen bidden. Als je zo probeert te bidden, openstaand voor Gods aanwezigheid op dit moment in jouw leven, dat jij op dit moment, als je bidt, kan worden aangeraakt door God. En dat juist jouw stilte de invalsweg is waarop Gods aanwezigheid niet alleen bij jou kan komen, maar ook jou echt kan aanraken, veranderen. Wat wordt gebed dan een heerlijke tijd van ontmoeting en dicht bij God zijn. Doe net als Jezus. Ga op de berg. Bid. En ontmoet God.

0: I will give you praise. Hoe je dat ook doet, door bijvoorbeeld voor hem te zingen of misschien wel te bidden tot hem. Dat is het mooie van gebed, dat je zowel hem kan aanbidden, maar dat je ook God dingen mag vragen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij God zijn. Zo hoorden we net al in de overdenking van Pieter Bot. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: Die twee mannen die Jezus daar ontmoeten. En waarom nou deze twee? Ik zei net al eventjes dat het was omdat ze wet en profeten vertegenwoordigen. Het hele Oude Testament. Maar zou dat de enige reden zijn? Dat zij als het ware de samenvatting zijn van wat God in het Oude Testament deed. Hij gaf een wet en hij gaf profeten. Ik denk het niet. Ik denk dat er meer redenen zijn waarom juist deze twee. In de eerste plaats zijn beide op een rare manier naar God gegaan. Toen ze stierven, of toen ze eigenlijk niet stierven. Elia wordt gehaald door vurige wagens en paarden. En terwijl Elia zijn opvolger hem ziet, ziet hij hoe hij zo, zonder te sterven, naar God gaat. En je krijgt zomaar het idee dat met Mozes hetzelfde is gebeurd. Er staat weliswaar dat hij door God zelf begraven wordt, maar zijn graf werd niet gevonden. En Mozes zou zomaar, net als Elia, net als Henoch uit de Bijbel, ook heel snel naar God kunnen zijn gegaan. Er zijn nog meer redenen waarom het misschien deze twee is. Juist deze twee hebben veel geleden. Mozes leed aan het volk. Mozes leed onder de farao. Het leven van Mozes is een lijdend leven. Datzelfde geldt voor Elia. Die leidt onder koning Ahab. Die hem samen met zijn vrouw Izebel wil vervolgen. En hij moet vluchten voor zijn leven. Ja, beide vluchten voor hun leven. Mozes en Elia. Omdat ze lijden onder koningen en leiders van volken. Zoals de Heer Jezus komt te lijden onder Pontius Pilatus. Als representant van het Romeinse Rijk. Zou dat niet zijn waarom Mozes en Elia praten met de Heer Jezus? Het verhaal geeft daar al aanleiding toe om dat te denken. Want zij praten over de uitgang van de Heer Jezus in Jeruzalem. De exodus, zoals het woord luidt wat daar gebruikt wordt. Zoals Mozes leidde uit het slavenhuis van Egypte, zo bevrijdt Jezus uit het slavernij van zonde, dood en schaamte. Daar was het lijden voor nodig van Jezus Christus. Zoals Mozes moest lijden om zijn volk te kunnen bevrijden. Zoals Elia moest lijden om het volk terug te brengen naar de enig ware God. Zo lijdt Jezus. En omdat Jezus heeft geleden, kunnen wij in gebed bij God komen. Omdat Jezus voor ons de weg heeft gebaand naar God toe, kunnen wij zonder aarzelen naar God gaan. En worden wij Gods geliefd kind. Worden we omstraald met de heerlijkheid van God, die we juist als we bidden kunnen ervaren. Wat is bidden? Bidden is bij God komen, omdat Jezus de weg heeft gebaand. Bij God komen en met zijn heerlijkheid gevuld worden, is verheerlijkt worden in Jezus' naam. Amen.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Vanavond staat ze in Ahoy Rotterdam samen met Jeredy Gill, Worthy of It All. Daarvoor je Delize en Psalm 139, U behoor ik toe. Zometeen nog op Groot Nieuws Radio, Franny Cash, Jesus All Along. Ook Hillsong Worship komt eraan. Naar muziek van Sela. Dit is God van Leven.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: En er is één God die de Vader is van alle mensen. Hij staat boven iedereen. Hij werkt door iedereen heen en is in jullie allemaal. Maar God heeft in zijn goedheid aan iedereen een eigen geschenk gegeven. Christus bepaalt wat en hoeveel. Daarom staat er in de boeken: toen hij terugging naar de hemel, bevrijdde hij de krijgsgevangenen. En hij gaf geschenken aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is teruggegaan naar de hemel. Dat betekent dat hij daar eerst vandaan gekomen is, naar de aarde. Hij die naar de aarde is gekomen, is dezelfde die naar de hoogste hemel is gegaan. Dat deed hij om alles te kunnen vullen met zichzelf. Hij heeft dus geschenken gegeven aan de gemeente. Hij maakte sommige mensen tot boodschappers van God, anderen tot profeten, anderen tot evangelisten en weer anderen tot herders en leraren. Ze moeten de gelovigen helpen geestelijk volwassen te worden. Ze leren hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen, zodat het lichaam van Christus sterk en volwassen wordt. Zo zullen wij allemaal helemaal één worden in het geloof. En zo zullen we de Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, helemaal vol van Christus. Dan zijn we geen onvolwassen mensen meer die steeds van gedachten veranderen. Dan lijken we niet meer op golven die op en neer en heen en weer geslingerd worden door de wind. Daarmee bedoel ik, dan geloven we niet meer zomaar alles wat allerlei bedriegers ons proberen wijs te maken. Want ze proberen ons allerlei verkeerde dingen te leren. Maar we moeten vol liefde vasthouden aan de waarheid. Alleen zo worden we steeds volwassener in het geloof en daardoor worden we steeds meer één met Christus. Christus is het hoofd van het lichaam en hij zorgt ervoor dat het lichaam groeit. Hij maakt het ook tot één geheel. Een lichaam wordt bij elkaar gehouden door spieren en banden en elk lichaamsdeel heeft zijn eigen taak. Op dezelfde manier houdt Christus zijn gemeente bij elkaar en hij geeft elk mens zijn eigen taak binnen het lichaam. Als iedereen zijn taak doet, groeit het lichaam en wordt het gezond, sterk en volwassen door de liefde voor God en de mensen.
1: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Vodafone. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 11 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. In Suriname wordt druk gezocht naar de man die betrokken zou zijn bij de verdwijning van Rodney Leisner. Het publiek is ook gevraagd om naar hem uit te kijken. De man is volgens justitie vuurwapengevaarlijk en wordt verdacht van onder meer moord. Leisner is nu ruim een week vermist. Justitie houdt er rekening mee dat hij niet meer leeft. Supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische Brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Mensen krijgen ook zonder bon hun geld terug. De bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen. Ook Miley Cyrus heeft gereageerd op de dood van Dolly Parton. Ze is de peetdochter van Parton. Op Instagram schrijft ze dat het te zwaar is om over te praten. Hun meest waardevolle momenten waren privé en blijven dat ook. Wel zegt ze dat Dolly altijd een engel aan haar zijde zal blijven. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
15: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend,
10: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezenpistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer de brand woedde is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. De fractieleiders van VVD en CDA spraken vanavond over de begroting met premier Jetten en de minister van Financiën. Wat ze hebben besproken willen ze niet zeggen. Het minderheidskabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Volgens bronnen bij de NOS willen D66 en CDA een deal met Pro, maar de VVD zou tegen zijn. In Nigeria zijn bijna 50 ontvoerde kinderen vrijgelaten nadat losgeld voor ze is betaald. Ze werden 3 weken geleden meegenomen tijdens het oogsten van pinda's. Na 3 dagen kwamen ze vrij, maar onderweg naar huis ontvoerde een andere bende ze opnieuw. Nigeriaanse bendes ontvoeren vaker kinderen als verdienmodel. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
19: De nacht van Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Grootnieuws.

trotse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: veilig bent.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De afgelopen maanden werden meer huizen verkocht dan een jaar eerder, maar de groei wordt wel afgeremd. Vooral starters op de woningmarkt merken dat. Investeerders verkopen op dit moment namelijk minder huizen. En juist die woningen zijn vaak relatief klein en goedkoop en daardoor interessant voor starters. In de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een bushalte. Daarbij viel 1 dode en raakten meerdere mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De bestuurder van de auto zou eerder op de avond ruzie hebben gehad in een café waarbij werd gevochten. Daarna stapte hij in de auto en reed hij in op de bushalte. Amerika en Canada praten niet meer met elkaar over handel tussen beide landen. Gesprekken daarover liepen vorige week vast. De landen zijn het niet eens over nieuwe importheffingen die president Trump heeft opgelegd. Canada denkt na over een antwoord. De handelsministers zouden onderling wel een goede werkrelatie hebben. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen.
2: Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
3: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
1: Vanaf 9 uur Blessings.
4: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
1: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar is overgeslagen naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Er werd ook brandweer uit Duitsland opgeroepen om te helpen blussen. In het gebouw zaten meerdere bedrijven. Een deel ervan is ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.